Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: I'm the one for you.

Lars Militia met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer. Het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer, dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lars Melitzen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale...

sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22... 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lars, dankjewel. Verkeersinformatie dan. Ja, vooral de waarschuwing. Hè. Tot 8 uur geen openbaar vervoer in ons land. Dus ook niet in Gelderland. En daarna houden reisplannen wel erbij en in de gaten. Want het moet dan langzaam en weer worden opgestart. Dat kan even duren.
3: Zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.

0: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
1: Voor sport, Bad Beach en Outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Goedemorgen Gelderland.

deze woensdag belooft toch wel een dag te worden waar we het nog wel even over gaan hebben. Want vanmiddag gaat het KNMI dus naar code oranje vanwege de extreme hitte. In delen van onze provincie kan het zomaar 35 graden gaan worden. Op onze site gld.nl en in onze app verzamelen we vandaag niet alleen het laatste nieuws over die warmte, maar vooral ook hoe Gelderland ermee omgaat. Dus kom maar door met foto's van ijsjes, zwembaden, voetenbadjes, sproeiers in de tuin, op elkaar gestapelde ventilatoren en airconditioning. Let op als je onderweg bent, hè, want door een staking rijden er vanochtend dus geen treinen en ook veel bussen niet. Kortom, het is warm, het is druk en een beetje improviseren vandaag met elkaar. Wat wel gewoon is, is een greep uit het nieuws van vanochtend in combinatie met de woensdagochtendkrantjes. Het wordt vandaag dus echt warm. Nou, dat merk je in de hele provincie. Pontjes, 10 pontjes in het riviergebied, die varen niet tot en met vrijdag. De vrijwillige bemanning, die kun je dat gewoon niet aandoen bij deze hitte. Dierentuin Burgerzoo in Arnhem gooit de deuren juist eerder open. Daar kun je al vanaf 7:30 naar binnen straks. De vuilniswagens rijden ook eerder, al vanaf 6:30. En op het spoor tussen Arnhem en Schiphol rijden minder treinen. 4 per uur in plaats van 6. De ANWB heeft de afgelopen dagen zo'n 10% meer pechgevallen gehad dan normaal. Allemaal door die hitte. Denk dus aan kapotte accu's, oververhitte motoren, klapbanden. En de rest van de week draait de wegenwacht op maximale bezetting. Naast die hitte krijgen we ook te maken met smog. Het RIVM waarschuwt dat de luchtkwaliteit morgen en donderdag erg slecht is. Vandaag en donderdag erg slecht is. Vooral in het midden en het zuiden van het land. Wie gevoelige luchtwegen heeft, kan last krijgen van hoesten, kortademigheid of geïrriteerde ogen. Dus blijf zoveel mogelijk binnen met dat soort klachten. Nou, de hitte overheerst ook in de kranten, dat zul je wel begrijpen. De Telegraaf opent ermee en waarschuwt: laat je hond na 10 uur niet meer uit. De Gelderlander schrijft dat scholen in onze regio massaal op een tropenrooster draaien. Tot 35 graden in de klas is natuurlijk ook niet te doen. Trouw schrijft over ouders uit de toeslagenaffaire die tevergeefs vragen om een nieuwe beoordeling van hun dossier. Ze hopen zo herenigd te worden met hun kinderen, maar de staatscommissie onder leiding van Mariette Hamer laat die dossiers niet opnieuw bekijken. Dat past volgens haar niet bij de opdracht. Die gaat over het bredere systeem van de jeugdbescherming. Een kinderrechter uit de commissie vindt juist wel dat die dossiers alsnog bekeken moet worden, maar dan buiten de commissie om. NRC legt ook uit waarom het openbaar vervoer vanochtend stil ligt. De eerste landelijke OV-staking dus gericht tegen het kabinet en niet tegen de werkgever. En in de Hortus Botanicus in Amsterdam staat een plant die ouder kan worden dan 1000 jaar... en normaal alleen groeit in de woestijn van Namibië. Hij is dus ook bijna niet te kweken, want het mag niet te warm zijn, niet te koud, niet te nat, niet te droog. Echt een zeikert. De plant heeft ook een prachtige Afrikaanse naam. De tweeblaar kanidoot. Fantastisch. Geweldige plantennaam. De tweeblaar kanidoot. De Frank Boeijengroep, die hoor je nu. En 1 miljoen sterren op Radio Gelderland.

0: A Sunny Afternoon van de Kinks. Nou ja, dat kan inderdaad wel toepasselijk zijn vandaag, hè? 16 minuten over 6, goedemorgen. Telegraaf opent vanochtend dus met het verhaal... Laat je hond na 10 uur niet meer uit vandaag. Nou weet ik dat luisteraar Maya altijd al vroeg aan het wandelen is in het bos... met ons aan op de radio. Even kijken hoe het met haar gaat.
1: Goedemorgen Frank, daar goedemorgen. Zijn we weer. Hi. Het is al 20 graden in het bos, dus... Maar het is heerlijk cool. Nou, jij weer een hele mooie uitzending. En ik hoop dat het bij jullie in de studio niet al te heet is. Maar jullie zullen denk ik ook wel airco hebben. Ja. Dus dan valt het nog wel weer mee. Ja. Nou, we gaan ons even opmaken voor een hele fijne hete dag. En we kunnen er toch verder niks aan doen. Hey, groetjes.
0: Precies, zo is dat. Die houding moet je vandaag wel hebben. Je kunt er toch niks aan doen. Dus gewoon kalm blijven.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: In die studio waar Frits en ik in zitten, ja, dat is op dit moment wel de warmste plek ongeveer van de omroep, helaas. Maar wij proberen elkaar ook een beetje cool te houden vanochtend. Een goed begin zou daarbij kunnen helpen. Oh ja, lekker, er wordt nu gewapperd naar mij, dankjewel. Een goed begin vanochtend. Ik heb een plaat in mijn hoofd, die wil ik graag draaien. Maar dat kan alleen als die wordt geraden op basis van de eerste paar seconden.
2: Een goed begin...
0: Ja, dat Frits dan net zeg maar voor mij even wat koele lucht wappert. Dat is dan ook een stille hint voor dit intro. Dus nog één keer.
2: Een goed begin.
0: De titel en de artiest, die heb ik van je nodig. En die mag je mailen naar frank@gld.nl of je stuurt even een appje naar de studio. Dat kan met de app van Omroep Gelderland. En anders via WhatsApp 06-22-22-13. Crush Up nu, samen met Danny Vera.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
2: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
3: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl. Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen, blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl. De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
5: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Miste is het 17,4, in Seerenberg 19,7. Code oranje dus vanaf vanmiddag in Gelderland. Vandaag verloopt zonnig en heet. Er waait een zwak windje. Het wordt 33 tot 35 graden. Morgen net zo. En vrijdag nog heter met 35 tot 38 graden. Komend weekend stijgt de kans op een bui, maar het blijft waarschijnlijk nog wel tropisch heet. De strijd over het weekendvoetbal ligt nu bij de rechter. Een groep amateurclubs, waaronder SV Grol uit Groenlo, wil voorkomen dat zaterdag- en zondagclubs vanaf komend seizoen samen in één competitie worden ingedeeld in de tweede en derde klasse. De KNVB noemt dat noodzakelijk voor de toekomst van het amateurvoetbal, maar de clubs vrezen verlies van spelers, vrijwilligers en clubcultuur. En de gemeente Doesburg probeert onrust weg te nemen na het overlijden van een Oekraïense bewoner van de opvanglocatie. Uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een misdrijf, terwijl de gemeente tegelijkertijd met omwonenden en bewoners in gesprek blijft over de zorgen en de meldingen van overlast rondom de opvang. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en via onze mobiele app. Verkeersinformatie dan, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel 6 minuutjes. Tussen Geldermals en Everdingen 8 minuten. En tot 8 uur dus nauwelijks openbaar vervoer in Gelderland. En daarna vooral ook de reisplanner in de gaten houden, want dan komt het allemaal nog maar moeizaam op gang.
6: Ja, een knijtergezellige Amsterdamse avond met de André Hazes Tribute Band en Peter Beense. Het Brouwers Grachtconcert. Zaterdag 27 juni, Brouwersnus Groenlo. Kijk op visitgroenlo.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
7: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
8: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent, vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
7: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
8: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: She Likes Weed van T-Set op Radio Gelderland. 6 minuten over 6:30. Je hebt misschien nog niet eens ontbeten. Laat staan dat je aan het avondeten hebt gedacht. Maar als je eten wil laten bezorgen vandaag, dan moet je dus ook rekening houden met die witte hitte. Want thuisbezorgd.nl heeft laten weten dat ze tijdelijk stoppen met bezorgen, zolang dat code oranje vandaag en de komende dagen van kracht is. Bestellen kan nog wel, want restaurants met hun eigen bezorgers, die mogen zelf beslissen of ze die de weg op laten gaan. Maar thuisbezorgd dus niet. En zoals een online supermarkt Picnic, die verschuift sommige ritjes zelfs naar de koelere ochtend- en avonduren. Ja, over het eten gesproken. Hoe zag het leven er duizenden jaren geleden uit? En wat stond er toen eigenlijk op het menu? Dat is wel een interessante vraag, hè? Bezoekers kunnen dat dit weekend in Habsdorp ontdekken tijdens de landelijke archeologiedagen. Het prehistorisch dorp dat de ijzertijd tot leven brengt bestaat namelijk 50 jaar. En als je jarig bent, trakteer je. Dus bezoekers kunnen zelf ijzertijdhapjes maken en proeven.
1: We zijn een replica van een ijzertijddorp. Wij ontvangen hier groepen, vooral schoolklassen, om kinderen te laten meemaken hoe het eenvoudige leven in de prehistorie midden in de natuur is.
2: 50 jaar bestaat dit bijzondere dorp al en dat wordt op gepaste wijze gevierd.
1: We koken prehistorisch, we maken broodjes.
3: En uiteindelijk gaan we dit aan een stok doen en dan gaan we aan het vuur gaan we ze bakken.
1: Er is worst gemaakt op een prehistorische manier. Koekjes worden er gemaakt van oude graan of van giers.
4: Aan ijskoekjes worden het. Heel gezond.
2: En lekker?
4: Ja, vind ik wel. Ja,
5: ik zal er zo een oordeel al geven. Ik ga het voor het eerst proeven.
1: Een linzensoepje, dus van alles en nog wat. En dat delen we graag uit.
2: En er wordt het niet alleen uitgedeeld. Bezoekers kunnen ook zelf prehistorisch koken.
6: Het is een fantastische beleving om zo met je handen lekker te kneden. En ik moet denk ik nog iets meer meel hebben om het. Ja, want hij is anders iets te sticky. Ik vind dit een geweldige ervaring. Prachtig zo, helemaal met authentieke spullen. Helemaal ingericht als een echt historisch dorp. Ja, geweldig toch? Kan niet beter.

0: Kid Rock en All Summer Long.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Zomerse plaatjes die passen opeens heel goed, hè, met dit soort temperaturen. Ik heb een intro laten horen zo'n 20 minuten geleden. Dat begon zo.
1: Een goed begin.
0: En waar deed jou dat aan denken? Nou, Fridi die heeft het goed. Remmelt ook. Willy, Marijke, Ria en Jos. Maar ook Joop, trouwens. Randy Newman, inderdaad. Samen met Lyle Lovett. En You've Got a Friend in Me. Maar alles wat met Toy Story te maken had, heb ik ook goed gerekend. Dat is hetzelfde nummer eigenlijk.

0: Sommieu en Dark Before the Dawn. Goedemorgen Gelderland. Ja, Dieneke die appt vanuit Ede dat het nu nog even lekker is buiten. Dat ze de plantjes en de bakjes voor de vogels voorziet van vers water. Hoop dat wij het inderdaad een beetje koel houden hier. En anders gewoon een natte handdoek, een koude handdoek in de nek. En let op de bejaarden en de zieken. Die hebben een straatverbod, zegt Dieneke. En hou de huisdieren ook lekker binnen. Hè. Of ga vroeg wandelen. Worden Meijer, die was al vroeg aan het wandelen met Higgy, haar hond, in het Leesten, in Uggelen. Willeke is ook al de hond aan het uitlaten in Lol. De straat waar ze het hondje uitlaat, heeft ze gefotografeerd. Met zo die zon die opkomt. Erg mooi. Om 5:15 vanochtend vroeg al met de hond op pad. En de vroegste foto die wint, die is van 4:05 vanochtend vanuit de sportschool in Groesbeek van Daniel. Die is inmiddels alweer thuis na het sporten. Heeft ook al de afwas gedaan, doet zometeen de boodschappen. En dan snel naar huis terug voordat het echt warm wordt. Ja, het is de warmte, hè, die ons bezighoudt.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Nou, opvallend wel. Er wordt vanmiddag gestrooid. Strooiwagens gaan de weg op. Niet vanwege de sneeuw of de gladheid natuurlijk. Maar juist vanwege die tropische temperaturen. Want door zout te strooien proberen gemeenten te voorkomen dat het asfalt zacht wordt en aan de autobanden blijft kleven. Dus vooral de drukke wegen, rotondes en recent vernieuwde asfaltwegen die krijgen een zoutbehandeling vandaag. Floris Lefebvre van Weerplaza, goedemorgen.
2: Goedemorgen Frank.
0: Ja, het is wel een bijzondere tijd om weerman te zijn, denk ik, hè, met zo'n code oranje deze dagen.
2: Ja, zeg dat wel. Het is behoorlijk warm de komende tijd natuurlijk. Een code oranje vanwege grote kans op hittestress. Temperaturen schieten vandaag omhoog. Momenteel al waarden ruim boven de 20 graden. En uiteindelijk wordt het tropisch heet met 35 of 36 graden. En dat zijn maximum temperaturen die in de schaduw worden gemeten. Dus met die felle zon erbij kan het nog wat heter aanvoelen. Ja, dat zijn echt zeer uitzonderlijke temperaturen die we vandaag gaan krijgen. En ook de komende dagen nog.
0: Ja, vooral de combinatie met die hoge luchtvochtigheid buiten.
2: Inderdaad, ja, het is momenteel behoorlijk vochtig. In de loop van de middag zal de luchtvochtigheid ietsjes afnemen. Maar met 36, 37 graden in de zon wordt het natuurlijk zeer benauwd. En ook vanavond en vannacht blijft het nog heel lang warm in Gelderland. We krijgen een heuse tropennacht in de provincie. Want de temperatuur die daalt komende nacht niet onder de 22 graden. En ook morgen hebben we tropische hitte met heel veel ruimte voor de zon. En uiteindelijk waarde tussen de 34 en de 35 graden. En vrijdag wordt de heetste dag van de week. Met lokaal zelfs 39. Nou, misschien wel op een enkele plek 40 graden.
0: Ja, maar dan kan ik me zo voorstellen dat de nacht van donderdag op vrijdag nog warmer wordt.
2: Ja, die wordt ook behoorlijk warm hoor. Ja. Het wordt echt behoorlijk puffen en zweten geblazen tijdens de nachten met een hoge luchtvochtigheid. En minimumtemperaturen niet of nauwelijks onder de 20 graden.
0: Hey, en als we ons dan ergens aan willen vastklampen, komt er verkoeling aan?
2: Er komt wel verkoeling aan, maar voordat het zover is hebben we nog een behoorlijk heet weekend met tropische temperaturen tussen de 31 en 36 graden. Ook in het weekend is er heel veel ruimte voor de zon, weinig wind daarbij uit het noorden tot westen. Maar in de loop van zondagmiddag dan krijgen we met een noordwestelijke stroming te maken en dan wordt er ook wat minder hete lucht aangevoerd. Dan daalt de temperatuur naar een aangenamere 30 graden, maar dan is het ook weer behoorlijk broeierig in de provincie. Dus een echte weersverbetering lijkt er nog niet in te zitten. Maar volgende week, dan daalt de temperatuur echt naar aangenamere waarden tussen de 25 en 28 graden. En daarbij neemt ook de kans op een fikse regen- of onweersbui toe.
0: Ja, dat zal inderdaad wel. Oké. Nou, jij houdt het voor ons in de gaten, Floris. En tot over een uurtje.
2: Tot over een uur, Frank.
0: Oké. Sinds de terugkeer van de wolf in ons land in 2018 zijn er inmiddels 41 wolven gestroopt. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Het merendeel van die wolven is volgens onderzoekers georganiseerd gestroopt. Dus er is een soort wolvenstropersclub actief in ons bos. Straks meer daarover. En natuurlijk een plaatsdelict. Gaat het ook over de wolf als delict stropen? Of gaat het over iets anders? Nou, gewoon lekker blijven luisteren en meehelpen zoeken. En hou je rustig, rustig, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Zet Radio Gelderland aan. En als je een leuk berichtje hebt over die warmte vandaag, een fotootje van hoe jij de dag doorkomt, stuur die door, hè, via de app van Omroep Gelderland of een mailtje naar frank@gld.nl. We houden deze dagen een blog bij op onze site en via onze mobiele app. Hoe Gelderland de dag doorkomt. Come to my island hoor je nu op Radio Gelderland. En KC, de Sunshine Band.

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl. Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal.

0: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
4: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een acht en een middag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
3: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
5: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
3: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel 10 minuten. En tussen Kerkdriel en Waardenburg nog eens 6 minuten. Tussen Waardenburg en Geldermalsen. Oh, we gaan iedere keer een stukje verder. 5 minuten. Dus eigenlijk gewoon tussen Veghel en Geldermalsen 21 minuten. Kun je ook gewoon zeggen, ANWB. Ja. Anyways, tot 8 uur geen openbaar vervoer. Nauwelijks tot niet in Gelderland en in de rest van het land. Vanwege een staking. Na 8 uur zal dat langzaamaan weer op gang worden gebracht. Dus ook dan is het raadzaam om je reisplanner erbij te pakken.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.

0: jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: Let's Stick Together, Brian Ferry op Radio Gelderland. 7 minuten over 7. Goedemorgen. Het is woensdag 24 juni. De koffie staat klaar. De airco waarschijnlijk ook. Of die draait misschien al. Vanaf vanmiddag geldt er code oranje voor extreme hitte. En dat maken we niet iedere dag mee. Wij zijn benieuwd hoe jij deze tropische dag doorkomt. Dus werk je misschien vanuit een koel kantoor? Zit je met je voeten in een teltje water? Of heb je de diepvries inmiddels omgedoopt tot tweede woonkamer? Stuur je foto's en je verhalen vooral naar ons door. En hou rekening met het openbaar vervoer vandaag en vooral vanochtend. Want door een landelijke staking rijden er vanochtend veel minder bussen en treinen. Zometeen een nieuw plaatdelict. Maar eerst een overzichtje van het nieuws van vanochtend. Nou, heet. Dat bepaalt momenteel ook het nieuws natuurlijk. Een opvallend gevolg van die hitte. Op sommige plekken gaan vandaag de strooiwagens de weg op. Niet vanwege gladheid, maar juist omdat het asfalt zacht wordt. En het blijft dan aan onze autobanden plakken. Vooral drukke wegen en rotondes krijgen een laagje zout.
1: We zitten tegen de temperaturen van 30 graden aan. Zout is een verkoelend middel. 'S Winters kunnen we mooi de wegen ontdooien. Nou, en zomers mooi mee koelen.
0: Ja, dan klagen wij over 37 graden. Maar in Frankrijk was het gisteren de heetste dag ooit gemeten. Op sommige plekken liep het kwik boven de 42. En zelfs 's nachts koelde het nauwelijks af. In Parijs werd het vannacht niet kouder dan 24. In 58 Franse departementen geldt vandaag daar code rood. Dus is weer een code hoger. Ook de marktkooplui moeten alles uit de kast halen om hun producten vers te houden. Op de markt moeten bijvoorbeeld de visboeren 2 keer zoveel ijs als normaal gebruiken om de vis koel te houden. Sommige kooplui overwegen ook de komende dagen eerder in te pakken of zelfs een paar dagen niet op de markt te staan. Groenteverkopers proberen hun waar zo lang mogelijk in de koelcel te houden. Leggen eigenlijk alleen het hoognodige in de kraam. Want met temperaturen die richting de 35 gaan, is dat natuurlijk geen overbodige luxe. Anders is het al zacht voordat je thuis bent. In safaripark Beekse Bergen loopt al een paar dagen een ontsnapte aap rond. Dat is ook het nieuws van vandaag. Hè? De kuif Manga B zwom van zijn eiland af en is inmiddels meerdere keren gespot in de omgeving van Hilvarenbeek. Volgens het park is het beest niet gevaarlijk, maar wie hem tegenkomt, houdt afstand en bel. Een 33-jarige vrouw die een zorgbedrijf runde voor gemeenten op de Veluwe en in Arnhem moet een miljoen euro boete betalen. Het bedrijf bracht keer op keer zorguren in rekening die niet klopten, waarna de gemeente de samenwerking opzegde en het bedrijf failliet ging. De rechter houdt haar daar persoonlijk verantwoordelijk voor en legt ook een bestuursverbod van 5 jaar op. In Duitsland heeft het treinverkeer vannacht urenlang stilgelegen. Het communicatiesysteem van het spoor viel uit, waardoor machinisten en verkeersleiders niet meer met elkaar konden praten. Ja, dat is niet handig. Inmiddels rijden daar wel weer treinen, bij ons dus nog niet. Maar reizigers moeten wel rekening houden met vertragingen. En wel even een opvallend detail. Het is hetzelfde systeem wat ook in Nederland bij het spoor wordt gebruikt. Oei. En in een kinderboekwinkel in Doetinchem stonden meer dan 120 kinderen in een rij, ondanks de hitte. Ze kwamen allemaal voor Rick en Jesper van het YouTube-kanaal Glow Movies, met meer dan 1 miljoen abonnees. Dit duo signeerde daar hun nieuwste boek over de frikandelbroodjescrisis en hoopt dat kinderen daardoor wat vaker een boek oppakken in plaats van een scherm.
2: Net zoals we in onze video's doen, willen we kinderen ook inspireren om even niet achter de computer zitten, niet achter de iPad. En ook bij het boek willen ze toch stimuleren om ook te lezen, wat ook erg gezond is.
3: Ik had het wel verwacht, deze drukte. Want dit is een ontzettend populair boek. En kinderen komen hier wel voor. Ook als het heel warm is. Ik denk dat het vooral komt omdat er een bekend hoofd natuurlijk aan zit. Ja, zij brengen dit natuurlijk in beeld. Je ziet dit boek natuurlijk steeds voorbij komen. En dat is, ze hebben een breed publiek. Dus daar zit hun kracht.
4: Het laatste boek, dat gaat over, ja, er is een frikandelbroodjescrisis. De frikandelbroodjes raken op. Er gebeuren gekke dingen. Het is af en toe een beetje spannend. Maar ja, dat is gewoon echt een leuk boek.
2: Ja, we zijn zelf ook dol op frikandelbroodjes. We hebben zelfs een kledinglijn met frikandelbroodjes. En nu dachten we, eigenlijk moet er ook nog een boek komen. Dus zodoende is het idee ontstaan en hebben we er een mooi verhaal van gemaakt.
0: Ja, frikandelbroodjescrisis. Bijzondere boodschap van de YouTube-duo. Van leg dat scherm eens weg en pak een boek.

0: Small Faces, een lazy Sunday op deze lazy Wednesday. Zometeen plaat delict, maar eerst een ander delict, stropen. Want sinds de terugkeer van de wolf in Nederland in 2018... zijn minstens 41 wolven gestroopt. Het blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. Het merendeel van die wolven is volgens de onderzoekers georganiseerd gestroopt op de Veluwe. De zoogdiervereniging schrikt van het aantal. 41.
1: Ja, ik heb het rapport vanmorgen gelezen. Een schokkend hoog aantal. Ik had niet zulke aantallen verwacht. Het gebeurt, dat weten we ook. Er is ook bewijs voor. Maar zoveel in deze aantallen, nee, dat had ik niet aanzien komen.
2: Het onderzoeksrapport concludeert dat de vervolging van wolven geen randverschijnsel is, maar een wijd vertakt netwerk van georganiseerde stroperij dat opereert met vrijwel totale straffeloosheid. En met de stilzwijgende steun van aanzienlijke delen van de plattelandsgemeenschap. Aldus de onderzoekster.
3: Karkassen worden begraven, verbrand in vuurtonnen of gedumpt in meskelders. Specifieke technieken om bewijs te vernietigen.
2: Het onderzoek is gebaseerd op analyse van 10 jaar wolvenmonitoringsgegevens, interviews met 61 respondenten en open bronnen op sociale media.
4: Als de overheid haar plichten verzaakt, dan lossen we het zelf op. De tijd van praten is inmiddels ruimschoots voorbij.
5: Als je een wolf wilt doodschieten, hoef je daar weinig moeite voor te doen. Want die wolven zijn 's nachts aan de loop en een beetje jager weet gewoon waar ze lopen. Die kan ze gaan halen.
2: Kritiek is er ook op de betrouwbaarheid van het onderzoek.
3: Bij 12, dat de wolvenpopulaties voor de provincies monitort, zegt dat op basis van haar gegevens, ja, de aantallen die genoemd worden in het rapport en de conclusie dat er sprake zou zijn van grootschalige stroperij niet te onderbouwen zijn.
2: De zoogdiervereniging pleit daarom voor meer onderzoek.
1: Daarnaast kan je ook met verder onderzoek kijken van of je daar echt meer grip van krijgt op die getallen. Door dieren nauwkeurig te gaan volgen, door te gaan zenderen bijvoorbeeld. Dan kunnen we in de toekomst meer grip krijgen op hoe groot het probleem daadwerkelijk is.
6: Goedemorgen Gelderland. Tot 9 uur lekker wakker worden met Frank op Radio Gelderland.
7: Bij

0: Anna May en Bluff. En ik ben niet meer bang op deze woensdagochtend. Let op, als je dus vanochtend onderweg bent met openbaar vervoer. Door een staking rijden er op dit moment geen NS-treinen. En ook veel bussen rijden niet. Arriva meldt zojuist dat door de staking veel uitval van treinen en bussen ook in haar gebied plaatsvindt. Sommige regio's in Gelderland rijden geen treinen en andere weer deels. Maar ook bussen blijven stilstaan of rijden beperkt. De staking is volgens plan over 3 kwartier voorbij om 8 uur, zeg maar. En de vervoerder verwacht dat alles rond 1 uur of 9 weer rijdt. Al dus Arriva, de NS, die adviseert vooral ook om de reisplanner erbij te pakken. Omdat het misschien wel iets langer kan duren. Platendelict. Ja, er is iets verdachts gevonden in onze platenlijst.
1: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: En daarom deze oproep van de platenpolitie. Aan jou de vraag, kun je dit oplossen? Dan maak je kans op een leuk prijsje, namelijk een Radio Gelderland zaklampje. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op dit platendelict. Wij onderzoeken de verblijfplaats van een vrouw die al geruime tijd niet meer is gezien door haar vrienden aan de andere kant van de oceaan. Volgens het dossier had de gezochte persoon plannen om de Verenigde Staten te verlaten en zich in Engeland te vestigen. Die plannen kwamen echter in gevaar nadat zij meerdere verkeersovertredingen beging en een rechtszaak boven haar hoofd kreeg te hangen. Onderzoekers ontdekten dat een aanzienlijk deel van haar geld opging aan juridische bijstand. En ook werd gevreesd dat zij mogelijk zelfs een gevangenisstraf tegemoet zou zien. Vrienden proberen ondertussen contact te houden en vragen zich af, hoe gaat het met je? Maar de afstand lijkt alleen maar groter te worden. En de zaak eindigt uiteindelijk niet met een veroordeling, maar wel met een gebroken relatie. Dus onderzoek naar verkeersovertredingen, een dreigende rechtszaak en de persoonlijke gevolgen van langdurige juridische problemen. Ik zoek daarvoor een Britse zangeres uit Londen. Ten tijde van deze opname 24 jaar oud. Maar ze werd niet heel veel ouder, want ze is lid van de Club van 27. Bekend om haar karakteristieke soulstem, haar beehive-kapsel en haar unieke mix van jazz, soul en rhythm and blues. Ze wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke Britse artiesten van haar generatie. En de gezochte vrouw in het lied woont dus aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Haar naam wordt veel genoemd in het nummer. Wie is het? Dus titel en artiest mag je doorgeven. frank@gld.nl of een appje. Ik ben benieuwd of je hem weet. frank@gld.nl dus, of een appje. En heb je een suggestie voor een nieuw platendelict, mag je die ook op diezelfde manier doorgeven. Nu hoor je Boney M. Kalimba de Luna. Het is 9:30. Goedemorgen, Gelderland.

Frank, Esther en Linda en stap in ons busje van Effen Buurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het,

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
3: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
4: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed! Yeehaw!
3: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
5: Het is 19:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Wilp is het 17 graden, 18 graden bijna trouwens. In Echteld is het al 21. Code oranje vanaf vanmiddag in Gelderland. Vandaag verloopt zonnig en heet. Er waait een zwak windje. Het wordt 33 tot 35 graden. Morgen net zo. En vrijdag is het nog heter met 35 tot 38. Komend weekend stijgt de kans op een bui, maar het blijft waarschijnlijk nog wel tropisch heet. Reizigers in Gelderland hebben deze ochtend te maken met flinke hinder door een landelijke OV-staking. Tot 8 uur rijden er geen treinen en bussen, waarna de dienstregeling geleidelijk weer wordt opgestart. Daarnaast rijden er de hele dag minder treinen tussen Arnhem en Utrecht vanwege de hoge temperaturen. Spreken zo een hoofdconducteur. En het is te warm om de zomer te vieren in Hattem. Het gratis zomerfeest Vieren Zomer gaat vrijdag niet door vanwege de verwachte hitte. De gemeente Hattem heeft het evenement met muziek, foodtrucks en kinderactiviteiten verplaatst naar eind augustus, omdat de weersomstandigheden deze dagen volgens haar niet veilig genoeg zijn. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de mobiele app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ik zal nog even een keertje verversen. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Barneveld 5 minuutjes. Op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 23 minuten door werkzaamheden op de A27. En tussen Knoopendel en Everdingen nog eens 10 minuten. De afrit op de A15 bij Dodewaard richting Gorkum is dicht door bergingswerkzaamheden. En op de A50 Arnhem-Eindhoven tussen Ewijk en Paalgraven dus 8 minuten extra reistijd. En in het openbaar vervoer geen treinen dus nog een komende half uur.
6: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan!
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Out. 7 minuten over 7:30. Zometeen de oplossing van plaat ligt. Het is inmiddels geraden, dus dat is fijn. Dat gaan we dan zo vertellen. Eerst even stilstaan bij hetgeen wat stilstaat. Het openbaar vervoer ligt vanochtend stil. Vakbonden staken tegen de bezuinigingen op de WW en de ouderenzorg. Tot 8 uur rijden er dus geen treinen. Daarna zal allemaal het langzaam worden opgestart. Op het station spraken wij een hoofdconducteur die vandaag bewust niet rijdt dus.
1: Ik staak, ja.
2: En waarom?
1: Vanwege de voorgenomen bezuiniging van het minderheidskabinet bij de WW, WIA en de ouderenzorg.
2: Waarom vindt u het belangrijk om te staken?
1: Omdat wij allemaal ouder worden en af en toe ook ziek. En het is een solidariteitsstaking met mensen die ook in veel gevallen niet kunnen of niet meer werken.
2: Tot 8 uur duurt de staking?
1: Tot 8 uur inderdaad voor ons. Maar daarnaast, ik heb gehoord dat schoonmakers vandaag sowieso 24 uur staken.
2: Dus de treinen zijn vuil?
1: Ook. En warm. Dat is niet ideaal.
2: Nee.
1: Maar nogmaals, we vragen daarom dus ook wel gewoon clementie van mensen. Ja. Ik denk dat mensen wel begrijpen dat ze ook ouder worden.
2: Tot 8 uur duurt de staking, dan moet het helemaal opgestart worden. Dan gaan de treinen weer rijden. Maar ja, dan zit je dus wel in een vuile en een warme trein.
1: In het geval, het gaat vaker wat minder goed qua opstarten. Maar wij hopen natuurlijk dat de treinen ook schoon zijn achtergelaten. Dat kan verkeren, maar meestal komt dat wel goed. Ja, we rijden niet zo snel mogelijk.
2: Hoe laat rijdt men? Men gaat sowieso niet vandaag normaal rijden, geloof ik. Maar hoe laat zou men weer de normale dienstregeling hebben?
1: Mijn eerste trein rijdt gewoon om 8:50 weer. Dus in principe houdt de NS zich gewoon aan wat ze heeft gezegd. Na 8 uur beginnen we weer gewoon met onze dienstregeling.
0: En het eerste beeld is dat naar aanleiding van de staking de stations overal er eigenlijk gewoon vooral leeg zijn, meldt een woordvoerder van de NS ook. Het is uitgestorven, de reizigers zijn goed geïnformeerd en zijn ook niet naar de stations toegekomen. De staking duurt dus tot 8 uur, daarna hou je reisplannen erbij.

0: George Ezra en Budapest hoorde je. En nog even een toevoeging met betrekking tot de staking in het OV. Ik krijg nog een berichtje van de vervoerder Keolis. Die laat weten dat hun trein tussen Amersfoort en Ede-Wageningen op dit moment gewoon volgens dienstregeling rijdt. Want daar wordt niet gestaakt.
1: Plaat delict.
0: Ook weer genoemd. Plaat delict. Ja, plaat delict is opgelost. Hoe mooi. Iedereen bedankt voor het meedenken. De dader is gepakt. We hadden te maken met een dame die echt heeft bestaan. Want het was de Amerikaanse vriendin van Dave McCabe van de Zootans. En zij schreef het origineel van dit nummer. En toen die vriendin in de problemen kwam door verkeersovertredingen en een rechtszaak dreigde, schreef McCabe dit nummer als een soort muzikale brief. En in die tekst vraagt hij zich af of ze in de gevangenis is beland, of ze haar huis heeft moeten verkopen en hoe het met haar gaat. Uiteindelijk hoeft ze niet de cel in, maar de relatie hield geen stand. En juist dat geeft het nummer achteraf een wat melancholische lading. De zangeres die wij zochten heeft dit nummer met Mark Ronson een jaar later opnieuw uitgebracht en er een enorme hit mee gescoord. Alhoewel Ronson al aardig wat succesjes had geboekt, vindt hij in deze dame iemand die zich ook graag laat inspireren door muziek uit de jaren 60. Het legendarische Motown muzieklabel en wat modernere hip-hop invloeden. Een dame die, zoals gezegd, die lid is van de Club van 27, dus helaas niet oud geworden. Maar welke dame zoeken wij en hoe heet dat nummer? Nou, onder andere geraden door Mark, door Ellen, door Deborah. Die zegt ook, het valt niet mee vanochtend hoor, met die warmte, dit soort opgaves. Maar het is je gelukt, Deborah. John, Patrick, Henk ook trouwens. En Ans. Ans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijk, jij klinkt fris.
2: Ja, ik ben nu wel wakker, ja.
0: Ja. Hoe is het bij jou? Waar bel je vandaan eigenlijk?
2: Ik bel nu vanuit de auto. Ik ben onderweg vanuit Grotebroek naar Vaassen.
0: Oké. Okay. Voor je werk, of?
2: Ja, klopt. Ja, ik ben daar pedicure.
0: Kijk, en dat gaat gewoon door, hè, deze dagen?
2: Ja, dat gaat gewoon door. Gelukkig heb ik airco in de salon.
0: Oké, je hebt je komt niet bij de mensen thuis, maar gewoon inderdaad een salon waar mensen naartoe gaan.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en ik denk dat heel wat klanten van jou inderdaad met hun voeten ook wel last hebben van de warmte.
2: Ja, nou ja, tot nu toe valt het wel mee. Dus ik denk dat volgende week al meer opgezet voetjes heb, zeg maar.
0: Oh ja, dat komt dan wat later, bedoel je?
2: Ja. Dat is niet direct aan de orde.
0: Nee.
2: Maar ze krijgen een flesje water als ze bij me komen vandaag. Dus,
0: dat is lief.
2: Ze worden goed gekoeld.
0: Ja, nee, maar dat is goed. Je moet een beetje op elkaar letten. En met name met zo'n code oranje. De mensen die wat minder drankprikkels hebben. Die zichzelf niet doorhebben dat ze eigenlijk moeten drinken. Die moeten we maar een beetje vertellen, toch?
2: Ja, klopt dat. Helemaal.
0: Hey, ja. Jij zat in de auto. Je hoorde het fragment voorbij komen. En je dacht, dat is...
2: Nou ja, Amy Winehouse met Valerie.
0: Juist, Amy Winehouse samen met Mark Ronson en Valerie. Ja. Wist je het verhaal achter dat nummer?
2: Nou, jij hing dat verhaal op en toen dacht ik echt, je moet dat echt godsnaam wezen. En toen begon je over de Club van 27 en de naam wordt iedere keer genoemd. Ik denk, verrek, dat is zij. Dat kan niet anders.
0: Dat is Amy. Nou, ik ga er met plezier draaien voor je en ik wens jou een fijne werkdag.
2: Leuk. Ja, dankjewel, jullie ook.
0: Oké, hou je rustig.
2: Jo, fijne dag.
0: Doei.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Bronson en Amy Winehouse en Valerie op Radio Gelderland. Dank voor het meedenken. Heb je een tip voor ons voor platenlicht, dan mag je die doorgeven. frank@gld.nl of een appje. En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
1: Zaak gesloten.
0: Ja, het is 7:50. Tijd voor het weer. Floris Lefebvre van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Frank, een hele goede morgen.
0: Anne, die appt vanuit Zevenaar. Zou het echt zo warm worden vandaag? Ik probeer over een uurtje toch nog even te sporten. Gelukkig is daar airco in de zaal. En ze wenst ons nog een zonnige uitzending. Maar ja, wat is de temperatuur op dit moment al?
2: Op dit moment al ruim boven de 20 graden. In Arnhem is het al zomers warm met 25 of 26 graden.
0: Hier ga je.
2: En de temperatuur die stijgt echt als een raket. Want rond het middaguur is het overal al tropisch heet in Gelderland. En uiteindelijk hebben we later in de middag maximum temperaturen van 36 of 37 graden. Ja, met maximale instraling van de zon wordt het echt behoorlijk heet.
0: Ja, daarom dus code oranje, omdat het zo warm wordt. En vooral omdat het dan met name ook in de grote steden 's nachts niet afkoelt, hè?
2: Inderdaad, ja, die warmte blijft in de grote steden natuurlijk behoorlijk lang hangen. Daarbij neemt de luchtvochtigheid ook toe, later in de avond en tijdens de nacht naar donderdag. En dat betekent dat we gewoon met hele klamme condities te maken gaan krijgen. Dus vandaag puffen en zweten. En dat geldt voor morgen, overmorgen en ook in het weekend. Dus we zijn nog lang niet van die hittegolf af.
0: Ja, en hoe gaat zich dat ontwikkelen qua temperatuur? Vandaag heb je verteld, maar is dat morgen dan hetzelfde verhaal of wordt het iedere dag ook nog warmer?
2: Ja, morgen ongeveer 34 of 35 graden. Draait de wind naar een noordelijke tot noordoostelijke hoek. Wordt er iets minder hete lucht aangevoerd, maar het verschil is nauwelijks te merken. Ja, vrijdag wordt de heetste dag van deze hittegolf, of de heetste dag van de week. Met tropische temperaturen tussen de 38, ja, misschien zelfs wel 40 graden. Ook dan, ja, dus het is echt, ik kom bijna niet uit mijn woorden. Het is zo bizar. Het is echt, in het weerkaart staat hier gewoon 40 graden ingetekend. Dat is natuurlijk uitzonderlijk.
0: Ja, uitzonderlijk, ja. Maar dat moet op een gegeven moment dan toch gaan knallen, zou je zeggen, in de atmosfeer.
2: Ja, in het weekend hebben we ook nog tropische hitte van 35 graden of meer. De luchtvochtigheid neemt dan verder toe. En dan kunnen ook een aantal regen- of onweersbuien tot ontwikkeling komen. Ja, volgende week, dan treedt er echt wat verkoeling op met 25 graden of iets meer. En dan komt het ook geregeld tot een aantal buien.
0: Okay. Floris, dank je wel voor nu. En over een uurtje geef je weer even een update, hè?
2: Gaan we doen, tot over een uurtje.
0: Ben ik ook benieuwd hoe warm het bij jou in het hok is daar.
2: Zo.
0: Gaan we eruit, of niet?
2: Ja, ik ga er zo uit.
0: Ja, okay.
2: Tot zo.
0: Tot zo. Soms leer je het meest van iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Een groep studenten kreeg een simpele opdracht. Ga eens aan tafel zitten met een oudere en stel dan maar één vraag. Namelijk de vraag, wat kan ik van jou leren? Over het leven, over vroeger, over dingen die je niet zomaar in een boek tegenkomt. En wat daaruit kwam, is eigenlijk heel mooi. Ik ga het je later horen, straks na 8:00. En de muziek brengt verkoeling. Ga maar eens wat dichter bij de radio zitten. Dit is Sheila E. En I Love Bizarre. Koel je vanaf, hoor.

0: Design Meubel Outlet in Zevenaar. Totale leegverkoop. Van banken, fauteuils, stoelen, kasten en veel meer. Topmerken. Super scherp geprijsd. Donderdag, vrijdag en zaterdag geopend. Wees er snel bij. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
0: Totale leegverkoop. Kortingen tot 70%. Kijk op designmeubel-outlet.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Wormskamp licht en interieur. Voor een
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
4: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik heb geen kant op.
5: Je had het niet gehoord?
4: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
5: Ja, wat nu?
4: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
3: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
6: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
3: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt een file op de A12, Duitse grens Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort is 1 rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Velperbroek een file van ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
9: En dat maakt het verschil in het veld.
8: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
10: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
11: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
12: Of zo.
13: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
10: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
14: Gas, water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. Op de IJsselkade in Doesburg is dinsdagochtend een oudere vrouw uit Duitsland in het water gevallen toen zij via een loopplank een passagiersschip wilde verlaten. De kok van het schip sprong direct achter haar aan en hield haar boven water totdat de brandweer er was. De brandweer haalde de vrouw en de kok uit het water. De vrouw is daarna in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. In de nacht van maandag op dinsdag is aan de Pallandstraat in Varsseveld een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Toen de hulpdiensten arriveerden, stond de auto al volledig in brand. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig verloren ging. Door de hitte van de brand ontstond ook lichte schade aan een naast geparkeerde bestelbus en de toegangsdeur van de sporthal. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Er wordt onderzoek gedaan hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Een oudere vrouw is gisteren met haar rollator in de vijver bij Villa Ruimzicht in Doetinchem terechtgekomen. Volgens omstanders viel zij achterover in het water, maar dankzij haar rollator kon ze boven water blijven. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en onderzochten haar in de ambulance. Omdat zij vervuild vijverwater had binnengekregen, werd ze voor controle naar het ziekenhuis gebracht om eventuele bacteriële besmetting uit te sluiten. Hoe het nu met de vrouw gaat is niet bekend. De populaire YouTubers Rick Kleven en Jesper Wijs van het kanaal Glow Movies signeerden zaterdag hun nieuwe boek Rick en Jesper en de frikandelbootjescrisis bij kinderboekwinkel Meester Mokka in Doetinchem. Zelfs met de hitte kwamen er meer dan 120 kinderen langs voor een handtekening. Met hun boeken willen de makers kinderen stimuleren om meer te lezen en minder tijd achter schermen door te brengen. Het idee voor de boekenreeks ontstond 4 jaar geleden en groeide uit tot meerdere succesvolle boeken. Het nieuwste verhaal draait om een grappige crisis waarin alle frikandelbroodjes dreigen op te raken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De zon die scheen vanochtend al bij tijds en de temperatuur die loopt ook snel op. Voor de middag is het al een graad of 30. En de middag die verloopt ook zonnig en heet. De temperatuur stijgt verder door naar een graad of 35 bij een overwegend zwakke zuidenwind. Vanavond is het nog een tijdje tropisch warm. Komende nacht dan daalt de temperatuur uiteindelijk nog naar 18 graden. En de donderdag dan hebben we ook flink wat zon en warmt het ook weer snel op. Er staat een matige noordoostenwind en dan wordt het ook een graad of 35. In de avond blijft het dan ook nog lang warm, maar ook de nacht verloopt warm met temperaturen die niet onder de 20 graden uitkomen. En vrijdag blijft het ook zonnig en wordt het nog heter. Het kwik loopt dan wederom snel op en ook 's middags hebben we temperaturen die dan oplopen naar 37 graden en mogelijk zelfs nog ietsjes meer. Eerder leek het erop dat er toch wel een regen- of onweersbui zou ontstaan op de vrijdagavond, maar de kans erop is erg klein geworden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en ook in de avond is het dan ook nog lang tropisch. Begin van de nacht is het zomers warm en wordt het een tropennacht met minima van rond de 22 graden. Zaterdag wordt het opnieuw dan een hete dag met middagtemperaturen van een graad of 36. Het is zonnig met later ook wel wat sluierbewolking. In de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui weer wat toe. Het is wel ietsjes groter geworden. En zondag wordt het ook nog een tropisch warme dag met alleen temperaturen die wat lager uitkomen van een graad of 34. Het zal wat drukkend warm aanvoelen, want in de avond, maar vooral in de nacht na de maandag, dan hebben we te maken met regen- en onweersbuien. En na het weekend wordt het dan geleidelijk aan ook wat minder warm met middagtemperaturen van 23 tot 26 graden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Duitse grens Utrecht voor knooppunt Grijshoort. 7 kilometer en 20 minuten aan file. Komt door een eerder ongeluk, de weg is weer vrij. En hierdoor rijdt het ook langzaam op de A50 vanuit Apeldoorn. Vanaf Hoenderloo een file van 10 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland. 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Iedereen die nieuwsgierig is naar de rijke historie van Aalten of altijd al wilde weten waar de bekende Aaltense gangekers vandaan komen, kan mee met een historische wandeling. Vanaf juni nemen de ervaren gidsen van de gingekerswandelingen belangstellenden mee op een boeiende ontdekkingstocht door het verleden. Tijdens de wandelingen vertellen de gidsen over deze verborgen paden en vele andere historische plekken. Je leert alles over de Aaltense textiel- en hoornindustrie, de levendige veemarkt en de historie van de markt. Zelfs voor ras-echte Aaltenaren vallen er elke wandeling weer nieuwe feiten en verrassende weetjes te ontdekken. De wandelingen vinden plaats op de volgende zaterdagen: 20 juni, 4 en 18 juli, 1 en 15 augustus en 5 en 26 september. De wandelingen starten om 2 uur op het pleintje voor de ingang van het museum. De kosten bedragen €5 per persoon en aanmelden kan bij de VVV Museum Bali, telefonisch of per e-mail. Het aantal plaatsen is beperkt.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het jaarlijkse tuinconcert van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen vindt dit jaar plaats op zondag 5 juli. Het concert trekt altijd veel vaste bezoekers. Tegelijkertijd zijn er ook de nodige toeristen die hun fiets of rugzak even neerzetten om spontaan te pauzeren voor een muzikaal kopje koffie. Zoals altijd wordt er ook nu een luchtig programma gepresenteerd in een ontspannen sfeer om alvast in vakantiestemming te komen. Naast het Symfonisch Blaasorkest is er een enthousiaste bijdrage van Jong SBOG. Het concert vindt plaats bij Herberg het Onland in Doetinchem en begint om 11 uur. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar Sport- en Cultureel Centrum Le Pau in Gaanderen. De toegang is gratis, een vrije gift wordt gewaardeerd.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland. Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot... Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
1: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Onder meer de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen. Ongeveer 10 minuten vertraging. En de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar vielen tussen Sliedrecht en Arkel ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
1: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningstraat.

0: tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Ja, de handjes omhoog, hands up. Je hoorde de formatie Ottawan uit de begin jaren 80. Woensdag, we zitten in het midden van de week vandaag. Hier is de muziekservice en hier is ook weer Radio Ideaal en hier is ook weer Rob de Brouwer. Wij gaan het gezellig volmaken tot aan 12 uur met onze fijne feel good music elke ochtend tussen 10 en 12. De fijne mix van muziek. We gaan nu terug naar 2006 met de Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing.

0: Ze kwamen weer voorbij. Gewoon gezellig. Drien non-stop. We doen dat iedere ochtend tussen 10 en 12. Gezellige muziek, dat doen we voor thuis, voor in de auto. Maar ook voor op het werk hebben we altijd onze fijne, lekkere muziek.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze, de drijfveer van de dag.

Ja, zomers plaatje, dat hadden we zojuist van Lucenzo en Don Omar met de Danza Kuduro. En zojuist het goede doel, de live uitvoering van de nooduitgang. Ja, je weet het, het huis koel houden tijdens hittegolf. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk. Wanneer het kwik richting de 30 graden of zelfs daarboven stijgt, zoeken we manieren om het huis toch te verkoelen. Toch blijken bepaalde trucs averechts te werken. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk en ja, we zeggen dat altijd, maar soms zie je dat dat niet gebeurt. Het is namelijk heel belangrijk, de beste manier om je huis te verkoelen is natuurlijk, hang de buitenzonwering op, doe overdag alle ramen en deuren dicht en lucht het huis zodra het buiten afkoelt. Het is heel simpel, iedereen weet het, maar ik zie nog heel vaak als ik 's middags naar huis rijd in de volle zon, de hitte, dat er toch nog ramen openstaan. Ja, dat is niet slim. Wil je dat toch doen, doe dat 's morgens ontzettend vroeg, 6, 7 uur. Of natuurlijk in de avond of de nacht, want midden van de dag heeft dat weinig zin.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Vanwege de verwachte hitte tijdens het Living Statues Weekend in Doetinchem heeft de organisatie besloten om Kids Living Statues, dat zaterdag gepland stond, niet door te laten gaan. Met temperaturen ruim boven de 30 graden en een gevoelstemperatuur die mogelijk boven de 40 graden uitkomt, vindt de organisatie het onverantwoordelijk om kinderen langdurig in kostuums en grim te laten meedoen. De beslissing is moeilijk omdat veel kinderen en jeugdgroepen maandenlang naar het evenement hebben toegewerkt en zich er sterk op hadden verheugd. Het Europees kampioenschap Living Statues op zondag gaat wel door. Ook dan wordt het zeer warm met temperaturen rond de 32 graden, maar de organisatie verwacht dat de temperatuur beter beheersbaar zal zijn. Om deelnemers en bezoekers te beschermen worden extra maatregelen genomen, zoals meer rustmomenten, het opzoeken van schaduw, voldoende drinken en extra watervoorzieningen. Vrijwilligers delen water uit aan deelnemers en ook de jury houdt rekening met de warme weersomstandigheden. Digitaal Huis Achterhoek heeft opnieuw het kwaliteitscertificaat van de CBCT behaald met 61 van de 69 punten. Ruim boven de vereiste scoren en het landelijke gemiddelde. De organisatie biedt inwoners ondersteuning bij taal, rekenen en digitale vaardigheden en werkt daarbij samen met de 8 Achterhoekse gemeenten, bibliotheken en het Graafschap College. Vooral de hechte samenwerking tussen deze partners valt op en deze aanpak wordt een voorbeeld voor de rest van Nederland genoemd. De certificering bevestigt dat Digitaal Huis goed georganiseerd is en daadwerkelijk resultaten behaalt, zoals het succesvol begeleiden van inwoners via taallessen en taalcoaches. De 11-jarige Jorat Wortman en de 8-jarige Melle van der Brug onthulden zondag hun archeologische vondsten in de jeugdschattenvitrine van het Stedelijk Museum Zutphen. De kinderen vonden onder meer oude scherven van aardewerk, glas en steengoed tijdens graafwerkzaamheden in hun tuinen. Samen met Team Archeologie leerden zij hoe archeologen werken en maakten zij beschrijvingen van hun vondsten. Met het project Jeugdschatten willen het museum en het erfgoedcentrum Zutphen kinderen enthousiast maken voor archeologie en erfgoed. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: De zon die scheen vanochtend al bij tijds en de temperatuur die loopt ook snel op. Voor de middag is het al een graad of 30. En de middag die verloopt ook zonnig en heet. De temperatuur stijgt verder door naar een graad of 35 bij een overwegend zwakke zuidenwind. Vanavond is het nog een tijdje tropisch warm. Komende nacht dan daalt de temperatuur uiteindelijk nog naar 18 graden. En de donderdag dan hebben we ook flink wat zon en warmt het ook weer snel op. Er staat een matige noordoostenwind en dan wordt het ook een graad of 35. In de avond blijft het dan ook nog lang warm, maar ook de nacht verloopt warm met temperaturen die niet onder de 20 graden uitkomen. En vrijdag blijft het ook zonnig en wordt het nog heter. Het kwik loopt dan wederom snel op en ook 's middags hebben we temperaturen die dan oplopen naar 37 graden en mogelijk zelfs nog ietsjes meer. Eerder leek het erop dat er toch wel een regen- of onweersbui zou ontstaan op de vrijdagavond. Maar de kans erop is erg klein geworden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En ook in de avond is het dan ook nog lang tropisch. Begin van de nacht is het zomers warm en wordt het een tropennacht met minima van rond de 22 graden. Zaterdag wordt het opnieuw dan een hete dag met middagtemperaturen van een graad of 36. Het is zonnig met later ook wel wat sluierbewolking. In de avond neemt de kans op een regen- of onweersbui weer wat toe. Het is wel ietsjes groter geworden. En zondag wordt het ook nog een tropisch warme dag met alleen temperaturen die wat lager uitkomen van een graad of 34. Het zal wat drukkend warm aanvoelen, want in de avond, maar vooral in de nacht na de maandag, dan hebben we te maken met regen en onweersbuien. En na het weekend wordt het dan geleidelijk aan ook wat minder warm met middagtemperaturen van 23 tot 26 graden.

de dame Yvonne Elliman en de Love Paints. Het is ook weer tijd op deze woensdag nu voor onze verjaardagslijst. Jawel, de lijst met bekende personen die jarig zijn vandaag. Nou, mijn oudste zoon Kelvin die zal blij zijn. Groot fan van Barcelona. En vandaag is zijn voorbeeld, zijn held is jarig. Lionel Messi is jarig vandaag. Hij wordt 39 jaar. Ja. Ook is jarig de Nederlandse acteur Cas Janssen. Bekend van onder andere Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij wordt 49 jaar vandaag. We hebben een korte lijst. We hebben er maar drie. En de laatste, dat is niet de minste. Pete Wood. Die achternaam, dat zul je vast wel wat zeggen, denk ik zo.

deze moeten we maar weer eens een keertje draaien. Ach, leuk dit. Ja, natuurlijk. Mick Fleetwood van Fleetwood Mac is vandaag jarig. Hij wordt 79 jaar. Nou, korte lijst. Maar ook voor alle anderen vandaag. Ik zeg vandaag op deze woensdag natuurlijk weer iedereen van harte gefeliciteerd.

Je hoorde de Killers met Human en daar was hij weer. Zomerse geluiden van vader Abraham en mooi Griekenland. En zojuist deze uit de hitlijsten Bella Kay. Even een pauze, we zijn er zo weer.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Wijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar
5: partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: City Wijkers met het

0: niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Show.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzamerhand al drukker te worden op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

Jawel, zomerradio. Zomerradio ideaal. De hele week zomerse geluiden ook uit de 83 van Rigera en de Vamos a la Playa. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent. Nog tot aan 12 uur is dit de muziekservice op Radio Ideaal. Met onze fijne mix van muziek. Terug naar Nederlandstalig. We gaan terug naar de eindjaren 90. Frans Bauer en Ik wil met jou dansen.

Ja, ze waren er weer. Drie achter elkaar van Hans Bauer. Ik wil met jou dansen. De vernieuwde Boney M. En die kwam in 1984 uit met deze Kalimba de Luna. En zojuist jaren 70 muziek Pink Floyd. En een hele grote hit, Another Brick in the Wall. Frans Bauer trapte dus af met Nederlandstalig. We doen er nog een Nederlandstalige. We gaan 4 jaar terug in de tijd. Een opname van Brian Voet.

thinking how you did me wrong, and I grew strong.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzamerhand al drukker te worden op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, ik dacht, laten we een keer iets draaien uit de jaren 60. Dat is heel lang geleden. En toch leuk om deze ook weer eens een keer te horen. 1966 kwam die. Formatie The Hollies en The Bus Stop. Goed, we gaan weer even naar een nieuw feitje. Daarvoor ga ik naar afgelopen maandag naar Zutphen. Want namelijk in Zutphen is een overval gepleegd op een juwelier. Dat was afgelopen maandag. De politie verspreidde een oproep via Burgernet om de overvaller aan te kunnen houden. De overval die vond maandagochtend plaats bij de juwelier De Keizer in Zutphen. De politie die probeerde een verdachte te vinden door de verspreiding van het Burgernet bericht. In de omgeving waren vervolgens meerdere agenten die namen verklaringen op van getuigen van medewerkers van de juwelier. Volgens de politie zou de medewerker de over... De politie die heeft ook de camerabeelden bekeken. En toch tegen het eind van de ochtend heeft de politie een verdachte kunnen aanhouden.

Ja, altijd nog mijn grote favoriete plaat van Rob de Nijs. Samen met Frank Boeien. En het past weer met dit weer natuurlijk. Het huis in de zon. Rondé, daarna voor met Hard to Say Goodbye. En natuurlijk zomerse klanken van de Benga Boys. To Brazil uit de eind jaren 90. En over de zomer gesproken, we hebben er weer een. Dit was de grote zomerhit. Het nummer 1 geluid. Precies uit het jaar 2000. Cassie, Keno, hier is Jody Bernal.

De Pointer Sisters en Fire. Ja, dat is één ding wat je niet wil. En daarvoor wil ik ook iedereen aanraden om op te letten met vuur en zeker open vuur. Want het is kurk en kurk droog en dat kunnen we absoluut niet gebruiken. De Pointer Sisters uit eind jaren 70 met hun grote hit Fire. Dit betekent een einde van deze muziekservice. Op deze woensdagmorgen, donderdagochtend, zijn we er weer vanaf 10 uur. Voor nu zeg ik, blijf gezellig luisteren hier naar Radio DL. Maak er een hele fijne dag van. We gaan eruit uit de midden jaren 80 met Eddie Money en Ronnie Spector. Take me home tonight. Tot morgen weer.

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan wordt

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar wet.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola.

0: 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee, snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top, gaan wij iets leuks doen.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
8: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EetIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd. Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 11 juli een wandeling over de Borkense Baan. De Borkense Baan was een belangrijke spoorverbinding tussen Winterswijk en het Ruhrgebied. Toen de textielindustrie uit Winterswijk verdween, werd de spoorbaan overbodig, maar de rails zijn voor een groot deel blijven liggen. Sindsdien mag de natuur daar zijn gang gaan en het resultaat is verrassend en zeer de moeite waard. De wandeling start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs van GLK betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
0: Radio Ideaal.

0: sakes, turn around.
1: De gezellige uren. De meeste muziekminuten per uur.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vonden. Op de IJsselkade in Doesburg is dinsdagochtend een oudere vrouw uit Duitsland in het water gevallen toen zij via een loopplank een passagiersschip wilde verlaten. De kok van het schip sprong direct achter haar aan en hield haar boven water totdat de brandweer er was. De brandweer haalde de vrouw en de kok uit het water. De vrouw is daarna in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. In de nacht van maandag op dinsdag is aan de Pallandstraat in Varsseveld een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Toen de hulpdiensten arriveerden, stond de auto al volledig in brand. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig verloren ging. Door de hitte van de brand ontstond ook lichte schade aan een naast geparkeerde bestelbus en de toegangsdeur van de sporthal. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Er wordt onderzoek gedaan hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Een oudere vrouw is gisteren met haar rollator in de vijver bij Villa Ruimzicht in Doetinchem terechtgekomen. Volgens omstanders viel zij achterover in het water, maar dankzij haar rollator kon ze boven water blijven. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en onderzochten haar in de ambulance. Omdat zij vervuild vijverwater had binnengekregen, werd ze voor controle naar het ziekenhuis gebracht om eventuele bacteriële besmetting uit te sluiten. Hoe het nu met de vrouw gaat is niet bekend. De populaire YouTubers Rick Kleven en Jesper Wijs van het kanaal Glow Movies signeerden zaterdag hun nieuwe boek Rick en Jesper en de frikandelpootjescrisis bij kinderboekwinkel Meester Mokka in Doetinchem. Zelfs met de hitte kwamen er meer dan 120 kinderen langs voor een handtekening. Met hun boeken willen de makers kinderen stimuleren om meer te lezen en minder tijd achter schermen door te brengen. Het idee voor de boekenreeks ontstond 4 jaar geleden en groeide uit tot meerdere succesvolle boeken. Het nieuwste verhaal draait om een grappige crisis waarin alle frikandelbroodjes dreigen op te raken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: SV Halle en Hart voor de Achterhoek organiseren op woensdag 1 juli een informatieavond over reanimatie, AED's en burgerhulpverlening. Aanleiding is de recente plaatsing van een nieuwe 24/7 toegankelijke AED bij SV Halle. Met deze avond willen de organisatoren inwoners bewust maken van het belang van snelle hulp bij een hartstilstand en meer inwoners betrekken bij burgerhulpverlening. Hoewel Halle beschikt over openbaar toegankelijke AED's, zijn er op dit moment onvoldoende actieve burgerhulpverleners beschikbaar om bij een mogelijke hartslag nu oproep altijd voldoende hulpverleners ter plaatse te krijgen. Juist de eerste minuten na een hartstilstand zijn vaak van levensbelang. Tijdens de informatieavond wordt daarom uitgelegd hoe een AED werkt, wat er gebeurt wanneer je een hartslag nu oproep ontvangt en hoe inwoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan een hartveiliger Halle. Ook wordt informatie gegeven over de reanimatie- en herhalingscursussen die later dit jaar in Halle worden georganiseerd. De organisatoren hopen zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Of je nu al kunt reanimeren, benieuwd bent hoe hartslag nu werkt of graag wilt leren reanimeren, iedereen is welkom. De informatieavond vindt plaats in de kantine van SV Halle en begint om 7:30. De toegang is gratis. Samen werken SV Halle en Hart voor de Achterhoek aan één gezamenlijk doel: snelle hulp bij reanimatie altijd dichtbij.
0: Radio Ideaal.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Sibby Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstylefestival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna €1 miljard. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften,

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Kom naar Goossens Atomica in Hengelo en bekijk onze voorjaars- en zomercollectie kleding. Laat u verrassen door ons ruime assortiment van jassen en vesten en van jurkjes tot overhemden, capris en korte broeken. En we hebben ook grote maten voor dames en heren. Goossens Atomica. De zaak waar service nog voorop staat. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 27 juni treden Zevenaarse band Veef op in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Dit is de laatste avond van het seizoen. Veef is Zevenaars jongste muzikale sensatie. Niet per se jong qua leeftijd, want deze door de wol geverfde muzikanten beoefenen al jaren hun vak. Maar het samenspelen in deze formatie is relatief nieuw voor ze. Veef speelt heel toegankelijke covers met een zeer hoog swinggehalte, van bekende nummers tot loopzuiver gezongen en gevoelig gespeelde ballads. Een optreden van Veef laat zich het beste omschrijven als een avontuurlijke en intieme ervaring waarop je kunt dansen en luid meezingen en waar je na afloop nog lang van zult nagenieten. Kaarten kosten €14 en zijn te koop via de website van Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar of telefonisch. De avond begint om 20:30.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 28 juni is er een grote boekenbeurs in Ruurlo. Bezoekers kunnen zich laten verrassen door honderden gesorteerde boeken voor een prikkie. Terwijl je geniet van een kop koffie met iets lekkers, steun je tegelijkertijd een bijzonder doel. Het Westerbork Scholenproject. Dankzij dit project krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 de kans om kennis te maken met de geschiedenis van kamp Westerbork en te leren over vrijheid, respect en verdraagzaamheid. Op een manier die aansluit bij hun eigen belevingswereld. Er zijn honderden boeken, thrillers, romans, literatuur, jeugd, non-fictie, tuin- en kookboeken, natuur, kunst en geschiedenis voor slechts €2 per boek. De boekenbeurs vindt plaats in het Cultuurhuis in Ruurlo en duurt van 11 tot 4 uur zondag 28 juni.
0: Radio Ideaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit... tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
5: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
6: Dat groeit maar door.
5: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan. En zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Echte barbecues kies voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
12: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Sidney Werkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Daar zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arme besteding van het geld. Daar zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land

0: Het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 27 juni treedt de Zevenaarse band Veef op in muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Dit is de laatste avond van het seizoen. Veef is Zevenaars jongste muzikale sensatie. Niet per se jong qua leeftijd, want deze door de wol geverfde muzikanten beoefenen al jaren hun vak. Maar het samenspelen in deze formatie is relatief nieuw voor ze. Veef speelt heel toegankelijke covers met een zeer hoog swinggehalte, van bekende nummers tot loopzuiver gezongen en gevoelig gespeelde ballads. Een optreden van Veef laat zich het beste omschrijven als een avontuurlijke en intieme ervaring waarop je kunt dansen en luid meezingen en waar je na afloop nog lang van zult nagenieten. Kaarten kosten €14 en zijn te koop via de website van Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar of telefonisch. De avond begint om 20:30.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Vanwege de verwachte hitte tijdens het Living Statues Weekend in Doetinchem heeft de organisatie besloten om Kids Living Statues, dat zaterdag gepland stond, niet door te laten gaan. Met temperaturen ruim boven de 30 graden en een gevoelstemperatuur die mogelijk boven de 40 graden uitkomt, vindt de organisatie het onverantwoordelijk om kinderen langdurig in kostuums en grim te laten meedoen. De beslissing is moeilijk omdat veel kinderen en jeugdgroepen maandenlang naar het evenement hebben toegewerkt en zich er sterk op hadden verheugd. Het Europees kampioenschap Living Statues op zondag gaat wel door. Ook dan wordt het zeer warm met temperaturen rond de 32 graden, maar de organisatie verwacht dat de temperatuur beter beheersbaar zal zijn. Om deelnemers en bezoekers te beschermen worden extra maatregelen genomen, zoals meer rustmomenten, het opzoeken van schaduw, voldoende drinken en extra watervoorzieningen. Vrijwilligers delen water uit aan deelnemers en ook de jury houdt rekening met de warme weersomstandigheden. Digitaal Huis Achterhoek heeft opnieuw het kwaliteitscertificaat van de CBCT behaald met 61 van de 69 punten. Ruim boven de vereiste scoren en het landelijke gemiddelde. De organisatie biedt inwoners ondersteuning bij taal, rekenen en digitale vaardigheden en werkt daarbij samen met de 8 Achterhoekse gemeenten, bibliotheken en het Graafschap College. Vooral de hechte samenwerking tussen deze partners valt op en deze aanpak wordt een voorbeeld voor de rest van Nederland genoemd. De certificering bevestigt dat Digitaal Huis goed georganiseerd is en daadwerkelijk resultaten behaalt, zoals het succesvol begeleiden van inwoners via taallessen en taalcoaches. De 11-jarige Jorad Wortman en de 8-jarige Melle van der Brug onthulden zondag hun archeologische vondsten in de jeugdschattenvitrine van het Stedelijk Museum Zutphen. De kinderen vonden onder meer oude scherven van aardewerk, glas en steengoed tijdens graafwerkzaamheden in hun tuinen. Samen met Team Archeologie leerden zij hoe archeologen werken en maakten zij beschrijvingen van hun vondsten. Met het project Jeugdschatten willen het museum en het erfgoedcentrum Zutphen kinderen enthousiast maken voor archeologie en erfgoed. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Nijmegen, voor afrit Arkel, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio.

0: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: City Werkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hey buurman.
4: Dag buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.
2: Je haalt maar bij.

0: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
4: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tjesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronckhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronckhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunette blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet. Ook vandaag, het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
9: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
10: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
11: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
12: Schat, de oprit is echt bult en gat.
13: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
12: Veldhuizen wie?
13: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
12: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
14: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem.

0: succes.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lmbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LMB Voorde moet zijn.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vonden. Op de IJsselkade in Doesburg is dinsdagochtend een oudere vrouw uit Duitsland in het water gevallen toen zij via een loopplank een passagiersschip wilde verlaten. De kok van het schip sprong direct achter haar aan en hield haar boven water totdat de brandweer er was. De brandweer haalde de vrouw en de kok uit het water. De vrouw is daarna in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling. In de nacht van maandag op dinsdag is aan de Pallandstraat in Varsseveld een geparkeerde auto volledig uitgebrand. Toen de hulpdiensten arriveerden, stond de auto al volledig in brand. De brandweer wist het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig verloren ging. Door de hitte van de brand ontstond ook lichte schade aan een naast geparkeerde bestelbus en de toegangsdeur van de sporthal. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Er wordt onderzoek gedaan hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Er raakte niemand gewond. Een oudere vrouw is gisteren met haar rollator in de vijver bij Villa Ruimzicht in Doetinchem terechtgekomen. Volgens omstanders viel zij achterover in het water, maar dankzij haar rollator kon ze boven water blijven. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en onderzochten haar in de ambulance. Omdat zij vervuild vijverwater had binnengekregen, werd ze voor controle naar het ziekenhuis gebracht om eventuele bacteriële besmetting uit te sluiten. Hoe het nu met de vrouw gaat is niet bekend. De populaire YouTubers Rick Kleven en Jesper Wijs van het kanaal Glow Movies signeerden zaterdag hun nieuwe boek Rick en Jesper en de frikandelpootjescrisis bij kinderboekwinkel Meester Mokka in Doetinchem. Zelfs met de hitte kwamen er meer dan 120 kinderen langs voor een handtekening. Met hun boeken willen de makers kinderen stimuleren om meer te lezen en minder tijd achter schermen door te brengen. Het idee voor de boekenreeks ontstond 4 jaar geleden en groeide uit tot meerdere succesvolle boeken. Het nieuwste verhaal draait om een grappige crisis waarin alle frikandelbroodjes dreigen op te raken. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Doe je er een kwartier langer over. En van Utrecht naar Den Bosch, 10 minuten vertraging tussen Beest en Zaltbommel. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. En de N322, de weg Nieuwendijk-Zaltbommel, is tussen Giessen en Brakel in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijt maar weg.
4: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie
5: en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 11 en 12 juli is de 12e editie van Vive la France in Hummelo. De jaarlijkse fair met antiek en brokanten, kunst, cultuur, streekproducten en veel lekkers van de lokale horeca maakt van Hartje Hummelo een weekend lang een stukje Frankrijk midden in de Achterhoek. Wat ooit begon als een nostalgische markt met 25 kraampjes is inmiddels uitgegroeid tot een internationaal aansprekende fair met antiek en brokanten. Dat komt vooral door de keuze van de organisatie om vanaf het begin te mikken op antiquaires en brocanteurs met een kwalitatief hoogwaardig aanbod. Daarmee heeft Vive la France Hummelo een naam gevestigd bij de kenners. Antiek inkopers uit landen als Spanje, Frankrijk en zelfs de Verenigde Staten weten dat ze in Hummelo spullen van hun garing kunnen vinden. Vive la France biedt hen de mogelijkheid goede zaken te doen. Net als in Frankrijk, waar boeren en andere producenten wekelijks in het naburige stadje hun verse waren aanbieden, is op Vive la France een grote variëteit aan streekproducten te vinden. Nieuw zijn de uiteenlopende honingproducten waarmee imkerij het honingatelier uit Velswijk naar Hummelo afreist. Vive la France is zaterdag 11 en zondag 12 juli te bezoeken van 11 tot 6 uur. Toegangskaarten kosten €6,50 en zijn vooraf online te bestellen. Aan de poort is de entree €7,50 en kosten voor parkeren zijn €5. Alle informatie is te vinden op www.vive-la-france.nl.
0: Radio

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Doe je er een kwartier langer over. En van Utrecht naar Den Bosch 10 minuten vertraging tussen Beest en Zaltbommel. A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. En de N322, de weg Nieuwendijk-Zaltbommel, is tussen Giessen en Brakel in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
1: In dat geval, Schoenmode Hermans.
3: Voor een echt feest huur je de Partica. De Partica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
4: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
5: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Hierdoor werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot €75.000. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom, luisteraars. Welkom bij Radio Ideaal en welkom bij ons wekelijkse politieke programma, waarin we de lokale politiek dichter bij u proberen te brengen. De afgelopen weken hebben we in dit programma kennis gemaakt met de partijen die samen het nieuwe college van burgemeester en wethouders voor de gemeente Lochem vormen. Zij hebben hun plannen gepresenteerd in het coalitieakkoord met volle kracht vooruit. Een akkoord waarin forse ambities staan op het gebied van woningbouw, leefbaarheid, economie, duurzaamheid en voorzieningen. De coalitie spreekt daarbij veel vertrouwen uit in de toekomst van de gemeente Lochem en wil de komende jaren stevig investeren in groei en ontwikkeling. Vanavond zijn twee van de oppositiepartijen van de gemeente Lochem bij ons te gast. En wel Michiel Rijsberman, fractievoorzitter van D66, en Kalle Jansen, fractievoorzitter van Lochem Groen. Heren, welkom in ons programma.
1: Goedenavond.
0: Met beide partijen gaan we vanavond in gesprek over de toekomst van de gemeente Lochem. Wat vinden zij van het nieuwe coalitieakkoord? Welke onderdelen kunnen op hun steun rekenen? En waar zien ze kansen? Maar ook waar maken ze zich zorgen over? Welke onderwerpen dreigen volgens hen onderbelicht te blijven? En welke plannen zouden zij zelf anders aanpakken? Fijn dat u luistert. Mijn naam is Thea Lusink en samen met technicus Dicklijn Geltink verzorgen wij dit programma. Maar we beginnen eerst met Michiel Rijsberman, want hij was de afgelopen coalitieperiode ook de laatste 15 maanden wethouder met onder meer economie, recreatie en toerisme, mobiliteit, brede opgave nieuwkomers en circulariteit en afval in zijn portefeuille. En daarnaast was hij ook nog eens tweede loco-burgemeester. En dit allemaal nadat de VVD uit de coalitie was gestapt. En dan vraag ik me af, hoe gaat dat dan? Is in de tijd alleen D66 gevraagd om mee te gaan doen met het college? Of zijn ook andere fracties nog gevraagd om mee te doen?
1: Ja, er is toen een verkenner aangesteld die volgens mij met iedereen gesproken heeft om te kijken wat de beste combinatie zou zijn. En uit die ronde is D66 naar voren gekomen als de partij die aan zou moeten schuiven. En er zat wel wat emotie omheen, heb ik gezien in de raadsvergadering die erover ging.
0: Maar u zei meteen, yes, ik wil dat doen en ik ga dat doen en ik ga wethouder worden.
1: Ja, nou, dus ja.

0: zijn natuurlijk eerst gaan onderhandelen met elkaar. Ik was toen nog niet betrokken. En toen hebben ze uiteindelijk, toen duidelijk was dat er een vacature was voor een wethouder, zijn ze gaan zoeken naar wie dat dan zou kunnen doen. En toen ben ik gevraagd om te solliciteren.
1: Ja, ja.
0: Ja. En dat vond ik een heel goed idee. Dus ik ben blij dat ik hier terecht gekomen ben.
1: Ja, ja. En wat is er, denkt u, door uw komst als wethouder gebeurd en tot stand gekomen de afgelopen coalitieperiode, waarin u dan ook zitting in een college had, waarmee u D66 goed op de kaart hebt weten te zetten? Kunt u daar iets van noemen? Wat ging er hartstikke goed?
0: Nou, je bent natuurlijk sowieso bezig om... het is een rijdende trein waar je instapt. En dan eigenlijk ook nog eentje die het grootste deel van de weg al heeft afgelegd. Dus als je probeert allemaal nieuwe dingen op te starten, dan zijn het allemaal dingen die pas veel later gerealiseerd worden. Dus je moet ook wel een beetje realistisch zijn in je ambities. Maar wat we wel heel belangrijk vonden, onder andere, is dat er goed participatiebeleid zou worden gerealiseerd. En dat is gelukt. Die was voor de verkiezingen al klaar. Alleen heeft de agendacommissie besloten om het pas na de verkiezingen te behandelen. Bij de laatste raadsvergadering is het unaniem aangenomen. Dus
1: dat was wel waar de stempel van D66 wel zwaar op drukt.
0: Ja, als we daar ons niet hard voor hadden gemaakt, dan was het er niet geweest. Dus dat is zeker wel een belangrijke dat het er nu ligt.
1: En zijn er ook nog zaken waarvan u zegt van dat is minder goed gegaan? Of...
0: Nou, het lastigste dossier is de nieuwkomers. Waar ik alles wat we met COA en de komst van de opvanglocatie te maken heeft.
1: Ja.
0: En aan de ene kant denk ik van ja, als je achteraf terugkijkt. Er waren best dingen die anders hadden gekund. Aan de andere kant ben ik er ook wel van overtuigd dat als we het anders hadden gedaan. Dan was daar ook weer commentaar op geweest. Dus je kan het... Zo'n moeilijk dossier kan je het nooit helemaal goed doen.
1: Nee, nee. U hebt inderdaad best wel met dat asieldossier wel de nodige bagger over u heen gehad. Hè? En ook met name door die 1000-euro-actie. En wat vindt u er eigenlijk van dat we in een samenleving leven tegenwoordig, waarin toch wel redelijk normaal gevonden gaat worden onderhand?
0: Ja, het is eigenlijk heel gek. Aan de ene kant vind ik trouwens ook wel belangrijk om te zeggen dat het in Lochem eigenlijk best meevalt. De mensen die er omheen wonen, die tonen veel emotie. En terecht, ik begrijp dat waar dat vandaan komt. Maar dat gaat eigenlijk altijd op een hele keurige manier. En we zien natuurlijk in andere gemeentes dat het vreselijk uit de hand loopt. Met demonstraties en wat er allemaal gebeurt. Van Apeldoorn tot Loosdrecht. Dat is hier allemaal niet. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk om te blijven benadrukken.
1: Ja.
0: Maar ja, zeker online. Mensen die hier niet wonen, die vinden het dan toch nodig om er van alles de wereld in te slingeren. En dat is meer in het algemeen, is dat denk ik zo. Mensen zeggen heel makkelijk op internet. En dan denk ik ook nog gewoon met naam en toenaam erbij op Facebook. Je kan zo zien wie die iemand is en waar die vandaan komt. En die schaamt zich er dan kennelijk helemaal niet voor om de meest vreselijke dingen te roepen.
1: Ja.
0: En dat denk ik, nou, dat is toch wel een beetje bijzonder.
1: U vindt, u kunt er wel goed mee omgaan, vindt u zelf. Je hebt er niet zoveel...
0: Jij kiest er denk ik niet zelf voor of het onder je huid gaat zitten of niet. Als politiek bestuurder, als je dat soort dingen over je heen krijgt. Bij mij valt het wel mee.
1: Ik kan het
0: wel loslaten.
1: Allemaal is het ook wel prima. En hoe was de samenwerking met het college op zich? U komt er als nieuwkomer bij, met misschien ook nog wel wat nood op de zang. Maar dat ging allemaal wel...
0: het was een hele goede sfeer.
1: Soepel. Ja.
0: Dat is... je hoort wel verhalen...
1: En ook al betreft dan zulke moeilijke dossiers, dan bent u wel één front, zal ik maar zeggen.
0: Ja, je hoort wel verhalen van colleges waar mensen echt op een vreselijke manier met elkaar omgaan. Vechtcolleges, worden die dan genoemd.
1: Ja.
0: Waar teamspirit ver te zoeken is, dat is hier helemaal niet. Ik heb altijd een hele warme collegiale samenwerking gevoeld met mijn collega's. Ik denk dat dat nu ook zo is. Dus het is een fijne plek om te werken hier ook in het college.
1: Nu bent u vrij man. Hoe gaat de toekomst eruit zien voor u? Hebt u daar al ideeën over? Of,
0: Een beetje. Ik ben aan de ene kant wel mee aan het kijken naar wat voor soort van functies die voorbij komen. Leuke vacatures. Van de zomer eerst even rustig wat vakantie houden, denk ik. En dan eens kijken waar ik terecht kom. In de tussentijd, in de laatste paar jaar, heb ik me ontwikkeld tot voedingsdeskundige. Dus een beetje een sidequest, zoals mijn kinderen dat zouden noemen. Ben ik ook aan het kijken naar het opzetten van een praktijk als voedingsdeskundige om mensen te helpen als ze hele ingewikkelde diëten hebben. En dan denk ik van ja, maar hoe moet ik hier nou weer iets fatsoenlijks mee koken? En hoe kan ik dit ooit volhouden? De meeste mensen worstelen er enorm mee als je dan van een diëtist een soort van advies krijgt of van een arts wat je wel en wat je niet kan eten. En hoe je daar dan toch mee kan koken en dat je het kan volhouden. Dat vind ik heel leuk om te doen.
1: Ja.
0: Dus dat is de side quest waar ik dan ook mee bezig ben.
1: Heel wat anders. Ja. En politiek gezien, hè, u bent nu fractievoorzitter in de Raad. En u blijft dat ook doen? Of hebt u ook nog wel idee om toch misschien de vleugels uit te slaan en te proberen ergens anders als wethouder nog aan de slag te komen?
0: Ik ben niet aan het kijken of ik ergens anders wethouder kan worden.
1: Nee.
0: Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat voor soort van functies er voorbij komen. En als dat iets is wat niet te combineren is met het werk in de gemeenteraad, ja, dan moet je toch keuzes maken. Maar zolang het kan, wil ik wel heel graag in de gemeenteraad blijven. Ik vind het hartstikke leuk.
1: Ik wil nog wel betrokken blijven bij de Lochemse politiek op zich. Ja. Oké, okay, nou dank u. Ik wens u daar veel succes bij. Voor we verder gaan met het echte coalitieakkoord te bespreken, lijkt het me handig dat we nu even een muziekje gaan draaien op verzoek van D66. En dat is het nummer Wereld van Verschil van Bluff samen met Typhoon. We gaan luisteren. Oh nee, we gaan eerst nog even vragen waarom Michiel Rijsbeerman hiervoor gekozen heeft.
0: Ik vind het een mooi liedje, mooi tekst, mooi thema. Ik denk dat het goed is om er gewoon even naar te luisteren. Dan
1: gaan we dat doen.
0: Het is goed verstaanbaar in het Nederlands in ieder geval.
1: Oké, we gaan luisteren.

0: We zijn weer terug in ons politieke programma en we vervolgen met Kalle Jansen, fractievoorzitter van Lochem Groen. Kalle, kunt u in het kort iets vertellen over het ontstaan van deze nog best wel jonge partij? Hè? Wat zijn jullie ambities en waarin onderscheiden jullie je van andere partijen?
1: Ja, we zijn inderdaad in september 2021 ontstaan met drie eigenwijze mensen die zeiden van laten we daar aan de slag gaan. En dat was vooral omdat ik regelmatig bij het gemeentehuis meekeek online. Het was in de coronatijd. En ik dacht, ja, iedereen weet volgens mij al van elkaar wat ze gaan zeggen. En hoe we daarop gaan reageren. En best wel vrij gezapig vond ik het overkomen. En ik dacht, hier moet een. En toen zat GroenLinks ook nog in het college. En wij voelden echt de drang om hier sterkere stappen te gaan zetten voor mens, dier, natuur, milieu en klimaat. Dus dat was de reden dat Lochem Groen op te richten. En dat hebben we van september tot en met maart ontzettend hard voor gewerkt. En toen zijn we met twee zetels de raad ingekomen. Dat is 4 jaar geleden.
0: Maar kun je ook benoemen waarin jullie je echt onderscheiden van een partij als bijvoorbeeld Pro-Lochem? Mm-hmm. Hoe die te werk gaan?
1: Als we het zo meteen over het coalitieakkoord gaan hebben, dan kan ik daar meer over uitweiden waar wij in verschillen. Maar ik denk dat dat vooral met lef te maken heeft en met lange termijn visie. Om dat ook niet alleen te zeggen, maar ook daadwerkelijk te doen. We hebben de afgelopen 4 jaar hard ingezet op tegen de bestrijdingsmiddelen, tegen de gif op de landbouw. En daar hebben we ook echt stappen in gezet. En ik ben ook heel blij dat dat de hele raad daarvoor
0: is. Dat jullie ook wel heel erg je laten zien overal, hè, bij je bijeenkomsten. En ja. Volgens mij, ja, wat ik er zo van meekregen was. Doen jullie dat wel eigenlijk heel veel meer dan gebruikelijk is bij de partijen, toch?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: En dat valt denk ik wel in goede aarde, want jullie zijn nu ook van 2 naar 3 zetels gegaan, deze verkiezingen. En, ja. Dus het bestaansrecht is er.
1: Ik denk het wel, ja. Ja. Ja. Ja, en we hebben ook vooral heel veel nieuwe aanwas nu ook weer met de verkiezingen gekregen. Dus we zitten nu over de 115 leden. Dus dat is ontzettend mooi dat we steeds groter worden en dat we steeds verbreden eigenlijk. Want het was vooral vanuit de groene hoek. Maar dan hebben we ook de sociale hoek er veel meer bij gekregen. Ook Maartje Schepel, het derde raadslid wat we nu in de raad hebben. En dat is heel fijn dat we die verbreding nu die stap kunnen zetten. Dus we hebben echt een achtergrond van D66'ers, Partij voor de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP'er zit erbij. Dus het is wel heel mooi dat we die verbreding van de landelijke partijen nu in één partij hebben gevoegd.
0: Ja, en in jullie verkiezingsprogramma hadden jullie het ook over het willen dragen van verantwoordelijkheid en mee te willen besturen in het college. En dat is toch dus niet gelukt. Wat ging er mis?
1: Nou ja, er wordt natuurlijk voor de verkiezingen heel veel gezegd. Ook onderling ben je aan het praten met elkaar van goh, waar zullen we op kunnen uitkomen en wat zou er dan eventueel mogelijk zijn? Binnen de partij was daar ook nog wel had ook nog wel een mooie AOV kunnen opleveren na de verkiezingen, laat ik het zo zeggen. Maar het is heel, heel snel gegaan deze drie partijen, dat hebben we ook gezien in het rapport van de Verkenner, dat deze drie partijen direct met elkaar hebben besloten om die stap te zetten.
0: Ja.
1: Maar ik had heel graag inderdaad met onze partij en met bijvoorbeeld D66 Pro en CDA de coalitie in kunnen gaan.
0: Ja.
1: Ja. Dat was 1 zetel te weinig.
0: Ja, oké. Okay. Diezelfde vraag kan ik stellen aan D66. Hè? Je kunt wel stellen dat meer thema's, hè, van D66 toch wel ook wel benoemd zijn in het coalitieakkoord. En had u met uw partij ook wel mee willen doen op zich nieuw college? Ja.
2: We kunnen ons ook heel goed vinden in de richting van het coalitieakkoord. Ja. Maar er staan eigenlijk alleen maar goede voornemens in. Het had echt heel fijn geweest als er wat concreter in gestaan had wat ze hadden willen doen. Dus het wordt nu vooral benoemd wat ze belangrijk vinden en welke kant ze op willen. Ja, prima, dat vinden we ook. Maar het enige concrete wat erin staat is dat er 2.500 woningen moeten worden gebouwd. En dat is veel te weinig. Dus alleen als je kijkt naar hoeveel mensen per woning wonen, worden dat er steeds minder. Dus als je wil dat er evenveel mensen blijven wonen in Lochem, dan moet je al woningen bijbouwen. En dan gaat het om ongeveer 1500 woningen die we er de komende jaren extra nodig hebben. Alleen maar om op hetzelfde inwonertal te blijven.
0: Ja, ja.
2: En als je er dan daarbovenop nog maar 1000 woningen extra bouwen, ja, dan groeien we straks naar 36.000 of zo. Dat is 10% te weinig ten opzichte van de ambitie die ze ook noemen.
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, die ambitie heeft de gemeenteraad vastgesteld, hè, 40.000 inwoners. Prima ambitie, hebben we nodig om allerlei soorten van dingen in stand te kunnen houden in de gemeente. En dan bouw je gewoon te weinig woningen. En dat is het enige wat ze concreet noemen in het coalitieakkoord. Dat vind ik echt heel jammer. Dus daar hebben we ook, nou blijven ze denk ik ook wel de komende jaren scherp op houden. Wat ga je nou doen? Wanneer ben je tevreden? Hoe ver wil je gaan?
0: Ja.
2: Dat staat nergens.
0: Dus
2: dat vind ik echt heel jammer.
0: Dus uw rol als oppositiepartij is dan niet... toch niet die van een beetje tevreden achterover hangen, maar juist wel controleren of de coalitie ook de ideeën werkelijk uitvoert en goed uitwerkt. Zo.
2: Ja, en dan denk ik eigenlijk, we hebben een hoop vertrouwen in dat ze de goede plannen, of goed, ja, dat, zeg maar, dat het hart op de goede plek zit, laat ik het zo zeggen, want ze willen de goede kant op, maar ze moeten het wel gaan doen.
0: Ja.
2: En,
1: Iedereen kan zich hierin vinden, hè? Wat er nu voor ligt. Ja. Het is echt een heel mooi stukje proza, maar voor de rest staat er, wat Michiel ook zegt, niks concreets in.
0: Ja.
1: Ja, er staan open doelen van klimaatneutraal 2050. Ja, dat is gewoon een landelijk feit dat we daar aan moeten voldoen. En zo zijn er heel veel van dit soort open...
0: Inderdaad. Hè, vorige week waren de fractievoorzitters van de coalitiepartijen ook in onze uitzending. En dan, en dat gaf ook wel een behoorlijk eensgezinde visie weer. En in de grote lijnen. Hè, met name ook wat wonen betreft. Ja, er is ook wel eensgezindheid in de hele...
2: Nou, het gekke is dat we tijdens de verkiezingscampagne van alle partijen, dus ook die drie die nu in het college zitten, heel concreet hebben gehoord wat ze wilden. En dan denk je van, dat was ongeveer hetzelfde. Waarom schrijf je dat dan niet op? En dan gaan ze dus met elkaar hun gezamenlijke plannen opschrijven. Ik denk eigenlijk als ze hun verkiezingsprogramma's in AI hadden gestopt en gezegd, maak hier eens een keer een gemiddelde van. Dan waren we al concreter geweest dan wat er nu op papier staat. Mm-hmm. Dus ik vind het echt heel jammer.
0: En vooraf konden jullie als oppositiepartijen input leveren, hè, voor het coalitieakkoord definitief werd. Is daar over wat jullie partijen betreft voldoende over terug te vinden? Of is dat een beetje teleurstellend?
1: Er is een motie aangenomen om daadwerkelijk met de partijen in gesprek te gaan, met de oppositiepartijen.
0: Nu nog?
1: Als eerste. Ja. Nadat het bekend was dat we met deze drie partijen de gesprekken gingen voeren. Dan zouden gesprekken gaan voeren met de oppositiepartijen. Daarna zou er een bepaalde versie, later werd dat de 80% versie komen. Daar zouden we nog een keer op kunnen reageren. En dan zou het definitieve coalitieprogramma voorliggen. Die eerste stap hebben ze uiteindelijk overgeslagen. En ze zijn direct naar de 80% versie gegaan. En daar mochten we inderdaad op reageren. En daar hebben we inderdaad ook wel een paar punten gevonden die zijn aangepast. En daar ben ik ook wel blij mee. Want bijvoorbeeld stond erin dat er geen windmolens in het buitengebied mogelijk zouden kunnen zijn. Nou, dat was wel een grote zorg. Zeker richting Pro kon ik me dat echt niet voorstellen dat zij hiermee akkoord konden gaan. En ze zaten zelf ook een beetje ongemakkelijk op hun stoel op dat moment. Want ja, dat staat er toch niet. Maar toen gaf de verkenner of de informateur zei toen heel duidelijk van, ja, dat staat er nu wel. Dus als jullie dat vinden, dan moet dat aangepast worden. En ik ben blij dat dat in ieder geval aangepast is.
0: Ja. Vorige week kwam ook wel een leuk item. Hebben jullie het programma geluisterd vorige week of niet?
1: Ik heb net vanmiddag onder het afwas heb ik hem geluisterd. Ja,
0: oh,
1: zeker.
0: Ja, want mijn collega die kwam met de vraag welke autosoort het akkoord mee vergeleken kon worden. Hè? En er kwam daar een degelijke Volkswagen uit. Hè? De T-Roc, elektrisch, hybride, degelijk, betrouwbaar, herkenbaar.
1: Ja.
0: Vinden jullie dat ook een goede vergelijking? En zijn jullie daar ook dan positief over wat jullie betreft? Want ja, de hele Europese auto-industrie lijkt toch ook eigenlijk wel een beetje achterhaald.
2: Ik vind het eigenlijk al wel grappig dat ze een concreet automerk noemen. Want ze hadden eigenlijk moeten zeggen, ja, we willen gewoon een fijne auto waar iedereen in kan, die op een hele duurzame brandstof gaat. En dat we niet kunnen zeggen hoeveel mensen er dan in kunnen. Ja. Want dat weten we nog niet. Dat moet het college nog uitvinden. En moet ook niet weten hoe hard die kan of hoe lang de accu meegaat. Want dat moet het college allemaal nog maar. We willen alleen een fijne auto. Dat is ongeveer wat er nu in het coalitieakkoord staat. En dat is, goed.
0: Maar als jullie nou een coalitieakkoord hadden kunnen beschrijven als een autosoort. Wat had jij voor auto willen hebben? Bijvoorbeeld een Tesla, een Polestar, een Fiatje, een fiets of een trein? Of...
2: Ja, misschien wilde ik wel helemaal geen auto.
0: Dat zou kunnen. Hè? Dat zou een antwoord kunnen zijn.
2: Ja, ik had het eerlijk gezegd nog leuker gevonden als ze bierfiets hadden gezegd dan de Volkswagen T-Roc. Want dan kan je ook leuk met elkaar en dan kan je ook nog iets van hapjes onderweg. Maar het is toch... ik zou echt heel graag willen dat ze hadden beschreven, alleen als je dan zegt over hoeveel mensen hier moeten komen wonen en hoeveel woningen daarvoor moeten worden gebouwd, dat je dan ook met elkaar gaat zorgen dat de voorzieningen op peil zijn. Dat je nadenkt over hoeveel sportvelden of sportgelegenheden we willen gaan maken, of waar die woningen dan moeten komen.
0: Het ging nu over typeren van de autosoort. Maar ja, nou inhoudelijk komen we er zo nog wel even verder op.
2: Het is dus... ik vind het een beetje een Volkswagen Tirok. Het is misschien wel net zo flauw en anoniem als de rest van het coalitieakkoord. Laat ik het maar zeggen dat ik het wel een goeie
0: is. Wat had jij voor auto? Of
1: ja, ik ben helemaal niet van de auto, moet ik eerlijk zeggen.
0: Bakfiets.
1: Ik moest, ja, die heb ik zeker. Maar het, voor mij was het meer... Ik luister inderdaad. Ik heb hem ook even opgezocht. Want Erwin Beumer van Pro, die wist ook niet wat voor auto het was. Ik ook niet. Maar wat mij nu te binnen schiet is meer dat het een auto is die dan heet het aangeeft met een navigatie herberekenen van route. Herberekenen. En dat maar blijft terugkomen totdat daadwerkelijke plannen er een keer gaan komen. Dus volgens mij is dat meer de auto die het is. En welke auto dat dan is, maakt niet zo uit. Zolang er maar een navigatiesysteem in zit.
0: Oké. Nou, duidelijk. Nou, dan gaan we nu wat meer inhoudelijk.
2: Als we concreet zijn over de bestemming, dat zou ook wel fijn zijn.
0: Ja, dat is wel. Kalle, welk onderdeel van het coalitieakkoord spreekt jullie fractie het meeste aan? Hè? Wat vinden jullie echt als je zegt, nou, dat is even goed beschreven. Daar kunnen wij helemaal in meegaan. Of misschien zijn er wel meer plannen.
1: Ja, dat zei ik net al. Het is een heel mooi stukje proza. Dus er zijn heel veel dingen dat je denkt van, ja, daar kan ik me wel in vinden. Alleen als je dan concreet kijkt van wat doen ze daarvoor? Hè? Ze beginnen met de crisis die op ons afkomt. En er zijn verschillende crisissen. Maar wat doe je daar dan mee? Wat ga je dan concreet doen? Als je kijkt naar de klimaatcrisis. Ze zeggen dat, hoe noemen ze dat ook weer, mooi verpakt. Niet klimaatcrisis, maar klimaatproblematiek of een andere term. Maar dat is 2050. Terwijl in het eigenlijk dezelfde college van 2018 tot 2022 zat. Maar dat was dan niet Pro, maar dat was dan GroenLinks. Die hadden een doelstelling 2030 klimaatneutraal. En nu is het 8 jaar later. En dan zetten we dezelfde coalitiepartijen. Zegt nou 2050 klimaatneutraal. Als je dat al vindt, waar ga je dan op inzetten? Als ik dan ook luister naar het programma van u, wat vorige week is geweest. Ik hoor van Pro, we moeten naar het buitengebied kijken hoe we dan daar ook de vergroene biodiversiteit, de natuur, moeten we gaan versterken. Aan de andere kant hoor ik gemeentebelangen, mevrouw Rauwenhorst, zeggen, de agrariërs zijn ons heel dierbaar. Die moeten we vooral de ruimte blijven geven om te blijven ondernemen. Heel veel onderzoeken verkennen, uitwerken, maar niets concreet. Terwijl we allemaal weten, die veehouderij, dat is gewoon de grootste problematiek rondom de klimaatneutraliteit. Als je daar geen concrete doelen aan koppelt, dan ga je zelfs 2050 niet halen.
0: Ja, maar goed, dat is denk ik ook wel wat de grootste uitdaging gaat worden. Hè? De spanning hè, tussen de woningbouw, de natuur, de landbouw, de energie, hoe je dat allemaal met elkaar tot één mooi geheel gaat maken. Hè,
1: meer dan de helft van ons land in Nederland is van de agrarische sector. Dus dat een groot vraagstuk is waar we hard op moeten inzetten. Volgens mij kunnen we de wetenschappelijke rapporten er allemaal bij pakken. En dan zijn het er 99 die dit aangeven. En één rapport die dan een beetje rammelt. Die dan zegt van het moeten we op andere doelen richten.
0: Wat jullie betreft zouden wel wat hardere keuzes al wel in de coalitieakkoord kunnen staan.
1: Ja, en dan wordt er gezegd van ja, maar we hebben gezegd dat het een coalitieprogramma op hoofdlijnen is. Ja, maar dat betekent niet dat je geen keuzes kan maken.
2: Ja, helemaal eens. Het is, wat erin staat is eigenlijk prima. Dat is je vraag van waar ben je vooral mee eens? Eigenlijk is de hele tekst die er staat is goed. Waar we een probleem mee hebben is wat er niet in staat. En dat is dan precies die concrete keuzes. En hoe ver gaan we op al die dingen die ze noemen.
0: Maar is dat dan juist ook niet een kans om met de gehele gemeenteraad daar samen die keuzes in te gaan bepalen? Of?
2: Ja, maar dat gaan we niet doen. Wat de coalitie besloten heeft, is dat het gevraagd wordt aan het college. Om een collegeprogramma te maken waarin wordt beschreven hoe ver we gaan komen. En een collegeprogramma wordt in eerste instantie gemaakt door de ambtelijke organisatie, door het managementteam. Wel onder aansturing van het college, maar het belangrijkste werk wordt door de ambtenaren gedaan. En dan gaan we dus horen wat er kan.
0: Ja, maar jullie worden dan dus ook niet als raad, zoals ook bij het schrijven van het coalitieakkoord, van tevoren geconsulteerd voor eventueel input of...
2: Een programma, alles wat een college maakt, wat een programma heet, is uitvoering. En daar gaat de raad niet over. Dus we mogen eigenlijk alleen maar controleren of het past binnen de kaders die zijn gesteld. Nou, met dit coalitieakkoord is, als je dat als kader ziet, alles past hierin. Dus als we maar een heel klein stukje verder komen dan waar we zijn, dan kan iedereen zeggen, nou kijk eens, wat past het mooi en wat hebben we goed gedaan, wat we hebben beloofd. Ja, je hebt niks beloofd, dus dan wordt het nogal makkelijk.
1: Maar we hebben natuurlijk wel met de motie ingediend, nu de afgelopen raadsvergadering, waarin we zeggen dat we ook betrokken willen zijn hierbij. En dat was direct van, nee, dat gaan we niet doen.
0: Want ik dacht dat in het begin, dat het juist toch ingezet ook werd op een brede samenwerking met de hele gemeenteraad.
1: Zeker. Ja, dat gaat weer een stukje mooie proza. Maar dat hebben we dus de motie ingediend. Want het ging inderdaad deze kant op wat Michiel zegt. En toen zeiden we van, ja, dat kan niet. Dat kunnen we niet nu met dit wat er nu voor ligt. Zet geen duidelijke keuzes in. Dan gaan we zo meteen de keuzes laten aan het college. En daar moeten we het mee doen. Daar kunnen we niks meer over vinden. Althans, daarna pas. En toen hebben we de motie geschreven dat we ook betrokken willen zijn aan de voorkant. En daarin gaf mevrouw Rauwers van gemeentebelangen aan van ja, daar kunnen we niet in meegaan. Nou, toen werd er gelukkig wel geschorst en toen hebben we een overleg gehad. En uiteindelijk na lang beraad is er besloten dat ja, we moeten toch ook iets met de oppositiepartijen. Dus daar gaan we dan ons best voor doen en daar gaan we ook wel een gesprek voeren. En ik moet heel eerlijk zeggen dat daar meneer Beumer van Pro ook wel zich hard voor heeft gemaakt.
0: Ja, dat lijkt me ook wel dat eigenlijk wel een beetje conform hun... Een insteek was in het begin, hè, bij de presentatie van het coalitieakkoord. Tenminste, daar ben ik bij geweest dat we toen wel zo uitgesproken.
2: Ja, dat zou je inderdaad verwachten. Dus we gaan zien. De proof of the pudding is in the tasting, denk ik.
0: Ja. De coalitie kiest voor een groei naar 50.000 inwoners.
2: 40 en 40.
0: Oh, en jullie zetten ook in op 40. En u gaf zelf al aan dat dat... eigenlijk nog te weinig is.
2: Het aantal inwoners is prima. Alleen er hoort een aantal woningen bij. En dat aantal woningen gaan ze niet bouwen met deze plannen. Dus dan halen we de 40 ook nooit. Dus één van de twee klopt niet. En ik zou dan zeggen, als we die 40.000 een prima idee vinden, dan moet je er ook gewoon woningen bouwen voor die mensen die hier dan straks zouden moeten wonen. En dan gaat het... Nou, wat is het, 1.500, misschien wel 2.000 woningen extra bovenop de plannen van de huidige coalitie. En ja, ze zijn het niet van plan. En hoe je dat dan ooit voor elkaar gaat krijgen, weet ik niet.
0: En is groei volgens u dan een doel op zich of een middel om de gemeente leefbaar te houden?
2: Nou, vooral het laatste natuurlijk.
0: Ja. En Lochem Groen vindt dat ze ook...
1: Nee, geheel. Ja, voor mij is het ook geen doel op zich. Het doel dat we die 40.000 per se moeten halen, hoor. Dat is zeker niet. Maar ik denk dat we vooral moeten inzetten hoe gaan we die vergrijzing aanpakken. Want daar zitten we natuurlijk in de top 10 van meest vergrijsde gemeentes van Nederland. Dat is een groot probleem. Grote uitdaging hoe we mensen hier kunnen krijgen die ook de zorg kunnen gaan verlenen aan de ouderen. Maar ook hoe we dus jongeren hier of starters hier kunnen krijgen die bijvoorbeeld in de verpleging of in de als leraar werken. Nou ja, al dat soort essentiële beroepen. Ja. En volgens mij moeten we daar keihard op in gaan zetten. En vier jaar geleden inmiddels mocht ik het raadsuitje organiseren samen met toen nog Partij voor de Arbeid. En toen zijn we naar Zutphen gegaan, naar het Ubuntu-huis en naar de Knarrelhof. Om te laten zien wat er allemaal mogelijk is aan creatieve woonvormen. Nou, de hele raad is daar mee geweest, ook het college en de ambtenaren. En ik heb ook gezegd tegen de wethouder van pak door, hè, hang de vlag uit, roep vooral, kom hier naartoe. En afgelopen jaar heb ik nog een keer het gesprek gevoerd, maar nog steeds gebeurt het niet. En nu staat het wel weer opgeschreven, we willen het wel, maar... Als je Knarrelhof belt van 5 jaar geleden die graag in Gorssel wilde landen. Nou, dan kan je hier nog de frustratie voelen van die partij. Ja. Dat het gewoon zo'n tegenwerking was. Maar volgens mij moeten we echt onze handen heel breed uitzetten. Van kom alsjeblieft hier naartoe. Om te zorgen dat we ook inderdaad die vraag kunnen beantwoorden.
0: Ja. Maar ja, goed, dat is ook wel iets wat in meerdere gemeenten speelt. Hè, deze problemen.
1: Nee, zeker. Maar we zitten wel in de top 10 van meest vergrijsde gemeentes. Ja. Dus stilstaan is in ieder geval geen optie. Nee.
2: Ja, en dan is ook alleen huizen bouwen niet genoeg.
0: Dan
2: moeten we ook die voorzieningen realiseren. Ja. We moeten zorgen dat er werk is voor die mensen. Ja. Er moeten hier dus ook genoeg bedrijven zijn. Ja. Er zijn al heel lang meer dan 5.000 vacatures in de Achterhoek. Ja. Onvervulde vacatures. Dus op zich is er wel zorg, werk.
1: Bedoel je?
2: Nee, er is in de Achterhoek in het algemeen zijn er duizenden onvervulde vacatures altijd. Dus er is gewoon echt meer werk dan dat er mensen zijn. Dus meer mensen hier naartoe halen is sowieso een goed idee. Maar we moeten ook zorgen dat de jonge mensen met die gezinnen die we hier graag naartoe zouden willen halen, die straks ook kunnen werken in de zorg, dat die hier een plekje kunnen vinden. Ja. En dan gaat het ook over scholen, dan gaat het ook over sportterreinen, dan gaat het ook over dat je gewoon kan heen en weer rijden en je auto parkeren als je daar behoefte aan hebt. Ja. Dat er goed openbaar vervoer is. Alles. En dan kom je er met alleen maar goede voornemens niet. Ik maak ieder jaar goede voornemens, zo'n beetje eind december. En die overleven meestal half januari niet. Dus dat is dit zijn meer in de categorie goede voornemens. Mooie dingen dat het erin staat. Goed stukje proza. Maar er moet wel echt wat meer gebeuren dan wat er staat.
0: Jullie beschrijven hè, beide wel in jullie verkiezingsprogramma toch wel expliciet de rol van inwoners bij de grote keuzes die hier aankomen. En vindt u dat dat ook goed beschreven is in het coalitieakkoord, hoe zij de inwoners willen gaan betrekken bij de moeilijke keuzes die genomen moeten worden?
2: Nou, ik hou me hard vast. We hebben nu net het participatiebeleid vastgesteld, waarin we beschrijven hoe we bij alle grote keuzes als gemeente onze inwoners zouden willen betrekken. Maar er is recent een waterplan, watertakenplan ter inzage gelegd, waar helemaal niemand bij betrokken is geweest in de aanloop ernaartoe. Dus dan denk je van, nou, als dat. En dat denk je over water. Hè? Dat gaat over alles wat te maken heeft met klimaatverandering, met waar je gaat bouwen, hoe gaan zorgen dat de boel hier niet verdroogt, dat er genoeg drinkwater blijft. Hartstikke belangrijk. En dan wordt het gewoon door een adviesbureau, prima adviesbureau hoor, daar niet van. Wordt het geschreven wordt er tevreden geconstateerd dat de komende 50 jaar het rioolrecht niet omhoog moet. Nou, ik denk, waar zijn al die ambities dan? En waar hebben we dan met elkaar besproken wat we belangrijk vinden? Ja. Waar willen we op inzetten? Ja. Welke groei willen we, of ja, verbetering van de natuur willen we realiseren?
0: Gaat u zich ook nog, of jullie ze ook nog hard maken voor bijvoorbeeld een burgerberaad? Of is dat toch niet aan de orde in deze coalitie? Of...
2: Nou, ik denk eigenlijk dat het goed is als we eerst eens gaan proberen om onze inwoners gewoon goed te betrekken bij onze eigen beleidsprocessen. Dat is al moeilijk genoeg. Ik ben erg voor allerlei creatieve dingen die we nog meer kunnen doen. Maar eigenlijk is gewoon, als het gaat over participatie, ja, het beleid is nu net vastgesteld, maar de uitvoering is echt nog, daar moet nog echt veel aan gebeuren. Ja. De basis moet eigenlijk nog eerst op orde. Laten we dat eerst eens doen.
0: Ja, ja. En zijn er ook ambities uit het akkoord waarvan jullie denken, nou, die gaan het sowieso niet halen? Of... is het omdat het toch een beetje vaaglijk is? Allemaal?
1: Het is allemaal vaag, maar we moeten natuurlijk aan het eind van het jaar gaan we zien waar het college mee komt. Maar als ik dan luister naar uw programma en wat mevrouw Rauwenhorst vorige week van Gemeente Belangen zegt, van ja, over het sociaal domein, we willen het liever niet, maar dat er misschien in het sociaal domein gesneden moet worden, ja, misschien ontkomen we daar niet aan richting het ravijnjaar. Dan denk ik, ja, volgens mij hebben we hier nog geheel andere knoppen aan waar we kunnen draaien voordat we het sociale domein gaan aantasten. We zitten hier met een OSB die lager is dan omliggende gemeentes. Volgens mij moeten we eerst de sterke schouders gaan belasten in plaats van het sociaal domein keihard gaan raken. En dan, als ik dat soort dingen hoor, dan maak ik me toch wel grote zorgen.
0: Ja, goed. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar een muziekje. De keuze van Kalle Jansen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en waarom wonder van Ramses Shaffi. Waarom?
1: Ik ging in Amsterdam wonen 2 maanden nadat Ramses was overleden. En ik woonde boven de pizzeria waar hij een eigen tafel en stoel had. En ik heb vroeger gepast op de zoon van de auteur van het boek van Ramses. En dat gekoppeld aan dit nummer om vooral de passie... ook in de politiek in plaats van de yo-yo-mentaliteit van de Achterhoek... die ook hier in dit coalitieakkoord weer ligt. Laten we die alsjeblieft loslaten. Laten we vooral vanuit passie en naar de toekomst kijken. Niet alleen van nu, maar ook van onze kleinkinderen.
0: Nou, mooi. We gaan luisteren. Radio Ideaal.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Ja, we zijn weer in de lucht. Kalle, als stel dat u morgen 1 miljoen extra zou krijgen voor één onderwerp. Waarin zou u dat geld direct op inzetten?
1: Landbouwtransitiefonds. Dat is hetgene wat wij in ons partijprogramma hadden gezet. Om daar volop in te zetten. Om te kijken hoe we agrariërs niet alleen maar heel veel vinden over agrariërs, maar ook daadwerkelijk naast hen kunnen staan om die stappen te kunnen zetten in de verduurzaming van de landbouw. En dat staat ook wel in het coalitieprogramma, dat ze daar met bepaalde woorden willen ze daar wel iets aan geven. Maar ze zeggen aan de andere kant ook wel weer agrariërs dat ze de belangrijke partners zijn. Dat ze vooral de ondernemersvrijheid moeten houden, et cetera, et cetera. Volgens mij moeten we vooral gaan kijken hoe we die samen die stap kunnen zetten. Want ik kan me niet voorstellen dat ook het grootste deel van de agrariërs weten dat ze die stappen moeten gaan zetten. En we moeten ze vooral niet in de steek laten. We moeten vooral naast hun gaan staan om die stap te kunnen zetten.
0: Ja, duidelijk. Ik stel dezelfde vraag aan D66. Morgen 1 miljoen extra. Waar gaat die op inzetten?
2: Ja, als extraatje. Ik zat even te denken, ja, er gaat al heel veel geld vanuit de begroting naar heel veel dingen. Waar vind ik dat er nou echt te weinig geld naartoe gaat? Ik zou zeggen, de dienstverlening van de gemeente. Als je kijkt hoeveel mensen mailtjes naar de gemeente sturen en dan zeggen, ik hoor nooit meer wat terug. Mensen die inspreken en dan ook niet horen wat ermee gebeurt. Mensen die aan participatieavonden hebben meegedaan en maar moeten zoeken naar waar een reactie staat op wat ze hebben geleverd. Het is echt. Het gekke is dus, ik loop hier dan 1,5 jaar rond. Bij alle projecten waar ik mensen erover gesproken heb, hebben mensen dit soort ervaringen. Het is niet dat het soms eens een keer misgaat. Er is gewoon echt in hoe we als gemeente omgaan met onze eigen inwoners echt iets mis.
0: En ook al ideeën hoe dan die miljoen ingezet zou kunnen worden daarvoor?
2: Laten we eerst eens beginnen met een systeem. Bijvoorbeeld dat als je een mailtje stuurt naar de verschillende e-mailadressen die we daarvoor hebben, dat zo'n mailtje netjes wordt geregistreerd. Dat je er een antwoord op krijgt. Dat je hoort wanneer er een antwoord terugkomt van een ambtenaar. En dat er iemand is die in de gaten houdt of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dat is, nu gaat het ergens de organisatie in en dan naar een afdeling en dan moet je maar afwachten welke ambtenaar het oppakt. En die ambtenaren doen het allemaal prima. Hè. De individuele ambtenaren kan je echt niet zeggen dat ze het verkeerd doen. Maar het systeem wat we ervoor hebben ingericht als gemeente, is het werkt gewoon niet. En dat is voor heel veel mensen heel frustrerend en dat moet echt beter.
0: Ja, en waar wil u als oppositiepartij op inzetten? Ik denk dat u daarop zou willen inzetten.
2: Ik zou meer in het algemeen, als je kijkt nu naar het coalitieakkoord. Hè, volgens mij hebben we genoeg gezegd over hoe vaag het is. Wij gaan er heel erg op inzetten om te zorgen dat er concrete ambities komen. En dat er nu op korte termijn dingen op papier komen te staan waar we ze aan kunnen houden. En dan niet met een beetje laffe, slappe ambities, maar echt stappen vooruit voor de gemeente. En dat we met elkaar hard gaan werken om te zorgen dat we dat echt gerealiseerd krijgen. Want dat is denk ik echt nodig.
0: En wanneer zegt u het van, ondanks dat we niet in het college zaten, hebben we echt verschil kunnen maken voor Lochem? Wanneer zegt u dat?
2: Nou ja, wat ik net al zei. Als we nu in eerste instantie het voor elkaar krijgen om het college concrete toezeggingen, of de coalitie moet ik zeggen, concrete toezeggingen te laten doen over wat we daadwerkelijk gaan doen, dan hebben we ook echt iets waarbij we als raad toezicht kunnen houden op wat ze doen en waarmee ze achteraf kunnen zeggen of ze hard genoeg gewerkt hebben of niet. Dat staat nu helemaal nog nergens. Ik vind het eigenlijk eerst belangrijk dat we dat met elkaar afspreken, want dan kunnen we als raad ook ons werk goed doen.
0: Ja, en voor Lochem Groen?
1: Nou ja, ik sluit me natuurlijk aan wat Michiel zegt, maar als we kijken naar de biodiversiteit en de natuur, we gaan onderzoeken hoe het is met de basiskwaliteit van de biodiversiteit in Lochem. Terwijl we dat eigenlijk al weten. We weten al dat er nog maar 15% is van wat de biodiversiteit was. Gewoon als we kijken naar Nederland. We weten ook al de cijfers van Lochem. Volgens mij moeten we niet gaan onderzoeken. Volgens mij moeten we niet gaan verkennen. Volgens mij moeten we gaan handelen. En dat verwacht ik ook zeker van Pro, dat ze hier grote stappen in gaan zetten. Dus daar zal ik een groot aanjager van zijn. En we blijven zitten op de bestrijdingsmiddelen. Dat we daar echt korte metten mee maken. In zoverre dat we op gemeentelijke grond, maar ook gaan kijken hoe we die agrariërs mee kunnen krijgen naar minder bestrijdingsmiddelen. Maar ook zeker de bufferzones rondom huizen. Nu wordt het steeds beredeneerd vanuit de agrariër, maar volgens mij moeten we beredeneren vanuit de inwoner, die niet de lasten moeten ondervinden van de bestrijdingsmiddelen als zij lekker in de tuin zitten. Maar dat er in ieder geval een modus wordt gevonden dat de agrariërs hun werk kunnen doen, maar dat de inwoners ook gewoon veilig kunnen wonen waar ze wonen.
0: En doen jullie dat oppositievoering? Gaan jullie dat gezamenlijk oppakken of toch ieder voor zich met, ik ga me expliciet als partij daarvoor inzetten. Of doen jullie deels gezamenlijk of deels afzonderlijk? Of hebben jullie daar met elkaar eens over gehad als oppositiepartij? Of moet dat nog
2: Ik denk dat ze elkaar heel goed kunnen vinden. Ook op de punten die Kalle net noemt. Ja, die liggen D66 ook na aan het hart. Dus daar kunnen we elkaar heel goed in steunen. En tot nu toe, we hebben natuurlijk nog niet zo heel veel raadsvergaderingen gehad. Werken we wel iedere keer goed met elkaar samen. Dus je weet van bijvoorbeeld het CDA, die zit hier dan vandaag niet bij. Maar die denkt er niet heel erg anders over. En die wil eigenlijk ook gewoon op deze manier de coalitie tegemoet treden. Nou, en als we elkaar dan daarin goed vasthouden, dan komen we het verst.
0: En op welk punt zouden jullie, hè, als D66 en Lochem Groen, elkaar juist stevig gaan bestrijden de komende raadsperiode? Zijn daar onderwerpen voor te noemen? Of,
2: ik heb helemaal geen behoefte om Lochem Groen stevig te bestrijden.
0: Nee, we hebben volgens mij genoeg werken
2: om te zorgen dat het college gewoon aan de slag gaat.
1: Ja, en de 1000-euro-regeling is al voorbij, dus daar kunnen we niet meer over hebben met elkaar. Nee, volgens mij zitten we op een grote deel op één lijn met elkaar. Het is net maar sommige punten waar je een stap harder wil zetten of de andere partij net iets.
0: Ik proef ook wel een beetje dat, er zijn wel nuanceverschillen en zo, maar dat eigenlijk in de hele gemeente Lochem er toch best wel goed samengewerkt zou kunnen worden. Dat de ideeën toch wel een beetje overeenkomen met elkaar. De een heeft wat meer aandachtspunten hier en de ander aandachtspunten daar. Dus misschien kan er ook nog wel heel wat moois komen uit deze coalitieperiode.
2: Het is raadsperiode. Tijdens de verkiezingscampagne waren we het met eigenlijk alle partijen op heel veel punten al eens. Dat was wel de grote eensgezindheid. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen kleur of smaak die hij meegeeft aan wat hij doet. Maar 90% van wat we met elkaar willen, daar zijn we het eigenlijk gewoon over eens. Dus volgens mij moeten we er goede stappen kunnen zetten. Laten we dat ook maar gewoon gaan doen.
0: Ja, nou, een mooie afsluiting. Dank jullie wel. En hier zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Kalle Jansen, fractievoorzitter van Lochem Groen. En Michiel Rijsberman, fractievoorzitter van D66. Dank voor jullie komst en voor jullie enthousiaste bijdrage. Ik dank ook technicus Dick Klein-Geltink voor het mogelijk maken van deze uitzending. Luisteraars, dank voor het luisteren. En ik wens u nog een fijne avond en tot ziens.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Dag buurvrouw.
2: Hey buurman.
1: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
2: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overals en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zellum. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zellum. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering onder leiding van premier Babiš wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
10: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
9: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

lieve luisteraars. 34 graden was het vandaag hier in het Vorderse. En wat was het ook lekker, hè? Aan de ene kant lekker, aan de andere kant veel te warm. Het is maar net weer een beetje waar je van houdt.

0: blijft dit een lekkere plaat, hè. De drie J's, één met de bomen op Radio Ideaal. Oh. Het water loopt me letterlijk vanaf de rug. Ja, het loopt zo naar beneden. Je weet wel, hè? Nou, ik denk vandaag eens even lekker zonnige achtergrondplaatjes. Het is 13 minuten over de klok van 7. Straks natuurlijk om 7:30 ga ik met jou nog eventjes terug naar de jaren 90. Dan heb ik een hele mooie voor je klaarstaan. En misschien ben je nog eventjes bezig op de trekker het gras te maaien. Ik heb er vandaag weer een hoop gezien. In de brandende zon zaten ze in de trekker. Ja, het moet eraf. Ja, het gras staat hoog. Het moet weer hooi gemaakt worden. Wel succes als je nog even lekker op de trekker zit. En zit jij in de tuin? Blijf er lekker bij. Het is tenslotte zomer, dus ja, we gaan een lekker zomerse plaat draaien. En niet alleen zomerse platen gaan we draaien, we gaan ook wat Duitse platen draaien. En ik werd er net alweer op aangesproken.
1: Jongen, doe me nog een paar Duitse klappers op het dekwerk.
0: Ja, dat gaan we doen. Hier een vrij onbekende van Nina. Misschien ken je hem ook wel, misschien ook niet. Nurkentraumt op Radio Ideaal.

van de Stef Bos op de radio. En is dit nu later? 5 minuten voor de klok van 7:30. Straks nog die Nijden Jury Loaded, hè? Wat een fijne plaat was dit. Goed. Nou ja, normaal kijk ik altijd rond dit tijdstip eventjes naar buiten wat het huidige weerbericht is. Maar ja, goed. Aangezien de hele Achterhoek ongeveer zo'n beetje buiten zit, hoef ik dat niet te doen. Wel komt de geur van barbecue hier naar binnen. Ja, zo via het raampje. Wel lekker, moet ik zeggen. Ja, ja. Ik heb wel net gegeten, maar ik krijg...

Ja, dat is nog een beetje een raadseltje. Daar gaan we straks even naar kijken. Hey, we gaan een lekkere plaat draaien van Kevin Paré. Dat droog je tranen, hè, dat ene liedje. Ken je me nog? Die gaan we draaien. Hier is Passie.

0: zat net eventjes op het internet te kijken wanneer. Wat was nou eigenlijk de hoogste temperatuur ooit gemeten in Nederland? Sinds de begin van de temperatuurtelling, zeg maar. Dat was in het Noord-Brabantse Gilse Rijen. Dat was het in 2019 op 25 juli. 40,7 graden. En als ik nou naar die vooruitzichten ga kijken voor de komende dagen, en met name voor de vrijdag, dan is de kans zeer groot dat we er overheen gaan, hoor. Echt. 40,7. Want we hopen dat het niet zo ver komt. Goed. Bee Gees hebben gedraaid. More Than A Woman. En het is zo'n beetje tijd geworden voor de Night Is Reloaded voor deze avond. Het is hier zo'n beetje 300 graden. Ik heb alleen maar flesjes water naast me staan en het water gruts me van de kop af. Maar hey, we zijn er voor jullie. We zijn er voor jullie. En dan krijgen we ook nog zo'n lekkere plaat uit de jaren 90. Ik kan dan gewoon niet stil blijven zitten. We gaan een plaat draaien van Gene Finn en The Rhythm. Ja, misschien ken je hem nog, misschien ken je hem niet. Maar hier is hij dan.
1: De muziek. Mix. Back to the 90s.

John Cocker op de radio en Summer in the City. Daarvoor nog ABBA en Dancing Queen. Kwart voor acht geworden op deze fijne zender. En ik heb een plaatje, die vond ik net precies. In mijn kleine plaatbakje. Zijn er nog fans van Koos Alberts? Ja, dat vraag ik me wel eens af. Zijn er nog fans van Koos Alberts?

plaat is of Frans kan zijn als Frans. Alleen Frans kent mij niet. Ik kan me ook niet wagen aan de titel ook. Het is in ieder geval van Dave. Op Radio Ideaal. En ik kijk eventjes naar de klokje. Want volgens mij gaan wij dadelijk richting het nieuws van... even kijken, 8 uur. En na de klok van 8 uur heb ik een lekkere zomerse plaat voor je klaarstaan. Dat is er eentje van Los Lobos van Lambamba. En nu de volgende plaat die je niet wil starten. Maar dat gaan we even slinger geven. Ja. Dat ik na de klok van 8 uur ben ik weer bij je terug. Blijf vooral luisteren naar het radioprogramma Radio Ideaal.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
5: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
4: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

Als dit geen zomer op de radio is, dan weet ik het ook niet. Deze plaat moet dan altijd even gedraaid worden. En Los Lobos, La Bamba, welkom in het tweede uurtje van de muziekmix op deze fijne woensdagavond. Ja, en het is 8:05. Straks natuurlijk gaan we met jou nog even lekker koffie drinken. En ik weet niet of het koffiemomentje vandaag door moet gaan vanwege de warmte. Maar hey, weet je, koffie hebben we nodig. Anders kunnen we niet op onze benen blijven staan, hè? Ja. Ik heb nog geen bericht gehad van Koos Zuip. Ja, vanmiddag. Dat hij op locatie zit vandaag. Dus ik weet niet. Ja, daar gaan we straks nog even verder over informeren. En ik denk dat hij ook weer lekkere zomerse platen voor je klaar hebt staan. Wij in ieder geval wel. En ik vraag me af, heb je een beetje zin in de zomer? Ja, ja, ja. Wat een enthousiasme. Nou ja, zin in de zomer. Ja, zin in de zomer. Tuurlijk hebben we zin in de zomer. Daar gaan ze over zingen. Plezier en kraantje papi samen met Rolf Sanchez.

is nog Kernkracht 400 en die topic A7S. En dit was Van Dikhout met Stil in mij. En Van Dikhout zag mijn blanken, ja. Of lucifershoutjes, als je door blijft zagen. 15 minuten over de klok van 8 geworden. Lieve luisteraars, het is zover. Wat is er zover? Nou, iedere week hebben wij ons momentje even samen. Ik en jij als luisteraar samen met mij eigenlijk. Als het goed is, heb jij je koffie gezet. Ik wel. En ik heb hem hier aan de linkerkant. En hij staat met het oortje de goede kant op. En het is namelijk mijn allereerste heerlijke, heerlijke, heerlijke

ja. Tonight. Tonight. Dat was de plaat die wij gedraaid hebben op deze zender. Ja, vrijdag wordt waarschijnlijk de warmste dag van de week. De temperatuur kan in de Achterhoeken oplopen tot zo'n 39 graden. En lokaal mogelijk zelfs nog iets hoger. De zon schijnt volop en de hitte kan behoorlijk belastend zijn. Drink dus voldoende water en zoek regelmatig even de schaduw op. Hè. Hey, dan gaan we even naar het weer van zaterdag, want daar was ik ook wel even benieuwd naar. Ook zaterdag blijft het tropisch warm met temperaturen rond de 35 tot 37 graden. Oh, dat is niet veel beter dan vrijdag. En veel zon dus. Later op de dag neemt de bewolking geleidelijk toe. Nou, hij gaat toenemen. Maar dan, zondag verandert het weerbeeld. Krijgen we dan sneeuw? Nee. Dan komen er namelijk meer wolkenvelden. En neemt de kans op een stevige regen- of onweersbuien toe. Het wordt nog steeds warm met ongeveer 30 tot 32 graden. Nog heet dus. Vanaf maandag zakt de temperatuur naar een aangenamere waarde tussen de 24 en 27 graden. En blijft er een kans op een enkele bui. Maar er zijn gelukkig ook nog een zonnige periode. Alsof we nog niet genoeg zon hebben gehad. Nou, het wordt in ieder geval iets beter. En nou, was ik een beetje aan het rommelen en dan vond ik me toch een leuk plaatje. En vond ik me toch een leuk plaatje in het bakje rotzooi. Ja, eigenlijk plaat Dirk een beetje van afval. Laat nou toevallig deze plaat ertussen hebben gezeten. Ik zag hem staan en ik denk, hè? Nee. Wat een toeval. Nou, gaan we eens luisteren. Harry Vermegen heeft het ergens over.

Hij gaat naar Frankrijk en hij komt nooit meer terug. Nooit, ooit, ooit, ooit. Oh. Wat een zomersavond vanavond, hè. Echt, wat niet te geloven. De temperaturen zijn nog steeds heerlijk hier, zeg ik zelf. Ja, het begint nu lekker te worden buiten, hè. Het begint nu echt lekker te worden. Goed, eens even kijken.

wie wil draaien. En dat moet een Living on a Prayer zijn. Alsof we het nog niet warm genoeg hebben, lieve luisteraars. Ja. Nou ja, goed, we stappen hem gewoon eventjes in. Bon Jovi voor jullie.

Ja. We weten dat als we gepakt worden, het klauwen met handen kost. Maar stoppen is geen optie. Zenden zit in ons DNA, in ons bloed. Niemand kan ons stoppen.

plaatje op de platenspeler. André Hazes samen met Piet Reumer in het liedje Vissen. En daarvoor nog het verzoekplaatje van Bon Jovi, Living on a Prayer. Hebben we dat ook weer gehad op deze woensdagavond. Nou, als iedereen het klokje even weer goed kan gaan zetten, dat is 20:40. En voor de volgende plaat gaan we even naar California. Want daar waren de mama's en de papa's. Nou hebben ze hier wel meer daar, maar dit waren dan de artiesten. De mama's en de papa's. En ze hadden dat ene liedje gemaakt, hè? California, oftewel California Dreaming.

Nou, dat was hij dan, Robert van Hemert met Moet dat nou? Ja, moet dat nou deze plaat? Want ja, deze heb ik een hele tijd lang, of heel lang geleden in elkaar gezet. Het is namelijk een remixje van de Gypsy Kings met Volare. Een beetje Afro House remix. Latin Afro House is het eigenlijk een beetje. Dus nou ja, ik zal zeggen, je vindt het wat of je vindt het niks. Ik zal zeggen, geniet er even van.

je zit blijkbaar aan het strand, maar hoe krijg ik al die gasten daarheen? Ik stuur ze in ieder geval met de bus die kant op, Koos. Dadelijk naar de klok van 9 uur, dus Koos Zijp in het Ideals Muziekcafé op deze fijne woensdagavond. Even kijken, kunnen we nog even een leuke plaat erbij pakken of gaan wij zo echt even afsluiten? Ja, ik denk dat we af gaan sluiten. Laten we dat maar gaan doen, hè. 2:55, ik heb nog 5 seconden om vol te praten. Nou, dat gaan we dan dus niet doen. In ieder geval, na de klok van 9 uur hebben wij dus Koos Zijp in het Ideals Muziekcafé voor je klaarstaan. Wij gaan eruit met Ben R. En een beetje gek, tot volgende.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
4: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
3: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

Even kijken of alles werkt hoor. Goedenavond, vrienden en vriendinnen. Van harte welkom rechtstreeks vanaf het strand van Katwijk. Want daar zijn we neergedaald met onze ja, hele stoet, zeg maar. En van harte welkom bij de uitzendingen van Radio Ideaal natuurlijk. Ja. Zo, man. Het is hier trouwens wel wat lekkerder. 27 graden. De zee die, ja, een beetje zachtjes in de oor. En ik heb me laten vertellen dat er ook wat mensen uit de studio in Zelm zijn gekomen. En die hebben, als het goed is, zich verstopt. En die komen nu uit de zandbankjes. Ja, die komen nu uit de zandbankjes. Gezellig. Oh, ja, denk om de golven. Nogmaals, goedenavond, van harte welkom bij zijn Radio Ideaal. Vanavond strand bij Katwijk aan zee. Mocht je niet weten waar dat ligt. Dat ligt onder Noordwijk of boven Noordwijk. Nee, wat? Gezellig. Oh, ja. Denk om de golven. Nogmaals, goedenavond, van harte welkom bij zijn Radio Ideaal. Vanavond strand bij Katwijk aan zee. Mocht je niet weten waar dat ligt. Dat ligt onder Noordwijk of

Hobby Horse. Daarachter zit Mary Hopkin. Die had ook wel liedjes in het verleden. En Hobby Horse, het was een projectje van haar. Tezamen met Tony Visconti. En zij zongen Summertime, Summertime. Wat wil je nog meer? Zelfs 31 graden en we gaan alleen maar omhoog. Tot 11 uur vanavond. De zee, de muziek, het strand en gezellige deuntjes bij Ideaals Muziekcafé. Veel plezier!

Oh, lekker liedje. Het is de nieuwe single voor Louis Fonsi en Demi Lovato. En ja, prachtig liedje. De titel kan ik even niet zien. Maar ja, dat komt even. We zitten met een beetje gekke techniek vanavond. Want we zitten op het strand van Katwijk. Er zijn nog mensen die bellen of die appen naar ons. Hoe kun je dan al die liedjes draaien? Dat is voorbereiding. En dan zorg je dat er in de studio iemand zit die de techniek doet. Ja, mag je. Kan niet mooi. Ideaal muziekcafé, vrienden en vriendinnen. Goedenavond. Het is exact 9:15. Met 2 voetbalwedstrijden in het kader van het wereldkampioenschap voetbal. Bosnië en Herzegovina tegen Qatar en Zwitserland tegen Canada. De tussenstanden, die hoor je straks. Dit is Chris Bria.

De mooiste gouden ouwe en de leukste hits van nu. Je hoort ze iedere woensdagavond bij Het Muziekcafé. Radio Ideaal.

Ja, het is een bandje van alweer heel lang geleden, 1985, Britse pop- en ska-band AmaZulu, want zo heten ze. En je hoorde Excitable. 7:30 live rechtstreeks vanaf het strand bij Katwijk. Er zijn mensen die zeggen, kunnen we daar nog naartoe? Nee, dat red je nooit. Het is een endrijden. Wij zijn hier vanmorgen vroeg naartoe gegaan. Toen was het nog redelijk te doen, maar enfin, prachtig weer. En die zon, hè, ja, dat is toch wel... Daar staat de zon uit. Er zijn mensen die zeggen tegen mij, van, hebben jullie ook zonnebrand? Natuurlijk hebben we zonnebrand, want dat is toch wel heel belangrijk. Nog steeds hier. Het is hier nog steeds een graad of 27. Lekker hoor. Zelfs 31 hoorde ik. En dat bandje AmaZulu betekent een beetje hemels volk. Multicultureel waren ze. En in de jaren 80 hadden ze een paar singeltjes in Nederland. Waar niet zoveel gedaan had. Maar dit was toch hun allergrootste hit. Met daarvoor natuurlijk uit 91 Chris Rea, Looking for the Summer, en vrienden en vriendinnen. Vrijdag voor een week, ja twee weken, speelden ze in het voorprogramma van Digidex. In de burgertuin van Burgerweeshuis. Het bandje heet de Troubadours. We moesten er even op wachten, maar hij is er dan eindelijk. Hun nieuwe single, ideaal. Dit is voor iedereen. MUZIEK

En dat zongen ze al in 1983. Sarah Darren, Karen Woodward en Sjoven Verhey. Oftewel de dames van Bananarama. Op deze bijzondere woensdagavond, Ideaals Muziekcafé, live rechtstreeks vanuit de Katwijk Studio. En het is wel bijzonder, in Katwijk bestaat ook dit jaar de lokale reddingsbrigade 100 jaar. Misschien wist je dat niet. Misschien ben je nog nooit in Katwijk geweest, maar ze bestaan 100 jaar. Dat wordt gevierd. En wil je te parkeren, daar heb je in Katwijk geen problemen mee. Want ze hebben daar een parkeergarage, dat zagen wij. Ik dacht van nou, ik loop even van het begin naar het eind. Ik was een kwartiertje onderweg. Dus onder andere langs de hele boulevard. Even, Bananarama hoorde je dus uit 83 en Cruel samen met vrienden en vriendinnen. Het is de hoogste tijd voor de Disco Dance Classic, want dat deuntje hoor je op de achtergrond van de Tramps. Zij zijn eigenlijk een Italiaans Euro Disco Dance, feit, ja. Ze hadden eigenlijk een paar hits, maar de allergrootste was wel Happy Station. Het werd opgericht door Dario Raimondi en Alvaro Ugoli en ze noemden zich Van Van. En ook dat liedje komt uit 1983. Dus we dachten, weet je wat? We doen het lekker in de jaren 80. Dit is Happy Station op Radio Ideaal.

Vorig jaar was het een ongelooflijk grote hit voor Belinda Kenhaar. En mijn zeer gewaardeerde collega van de dinsdagavond, gisteravond toch, Ronald Salmink, die draaide hem al heel veel. En dat doet hij met enige regelmaat. Ik vind het ook een heerlijk liedje. Dus ik dacht, weet je wat, hoort toch een beetje bij deze uitzending in de rechtsstreeksuitcampagne. Ja, en zij zong ook over zand. Dat het zand tussen, inmiddels tussen mijn tenen bijna in mijn zwembroek. Daar moet ik het maar niet, niet te veel over hebben. Ja. Er wordt hier gesmeerd, er wordt hier gedronken, er wordt hier gelachen en er wordt hier ook een beetje gedanst. Vrienden en vriendinnen. Want zij staan eigenlijk, nee, ze stonden nog niet zo heel lang geleden in de hitparade met Magnetic. En dan heb ik het over het bandje Da Bausa. Maar wat schetst mijn verbazing dat er een nieuwe single is. En die hoor je misschien wel voor het eerst op Ideaal. De nieuwe Da Bausa, dit is Lose Myself.

Surfing USA van de Beach Boys. Lekker zeggen. Oh, ik heb er nog één voor je voor tijdens van 10 uur. Straks tussen 10 en 11 doen we het iets rustiger aan. En zal ik iets meer mijn mond gaan houden. Maak ik verder helemaal niet uit natuurlijk. Dus tussenstanden. Zwitserland, Canada 0-0. En Bosnië-Herzegovina staat. Zij staan 2-1 voor tegen Qatar. En vrienden en vriendinnen. Och, soms kom je iets tegen. En dan vind je het ongelooflijk lekker. Ja, de voetjes mogen.

Ja, toch een lekker liedje, hè? Wat heerlijk. Roberta Kelly, zo heet ze. En ze zong Eier. En daarmee wacht, wacht eigenlijk een half minuut voor het tijdje van 11 uur. We gaan op naar het nieuws. En we gaan hier even toch wat stoelen neerzetten. Er zijn toch wel heel veel mensen gekomen. We gaan straks een beetje chill-out doen. Maar gewoon lekker rustig. Voor deel 2 van Ideaals Muziek OV vanuit Katwijk. Tot zo!

0: koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
1: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eatidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
2: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
3: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
2: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
2: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
3: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
2: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
6: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
5: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere 2 tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

Lekker, hè? Beetje reggae. Het is Nederlandse reggae zelfs. Het wordt gemaakt door Junior Kenna. Nederlands reggae en dancehall artiest. Geboren op 19 januari 1995. En heeft een Surinaamse en Indonesische achtergrond. We dachten hier bij het muziekcafé. Laten we eens een keer beginnen met een Nederlandse reggaeplaat. En nog sterker, het is Pixpins en nieuw. Maar we begonnen natuurlijk met een veel bekender liedje van Buena Vista Social Club en Chan Chan. En dat met de golfjes op de achtergrond. De mensen die een beetje zeggen zitten, die denken, weet je wat, ik weet toch wat er gaat gebeuren. Het komende uur, dan wordt het weer allemaal wat rustiger. En dan gaan we lekker een beetje chillen, een beetje relaxen. Maar dat gaan we ook zeker doen. Het komende uur, heel veel muziek, weinig babbels. Oftewel, lekker genieten op deze zwoele woensdagavond. Veel plezier.

Burning Babylon was dat. Het We Rise Again, daarvoor Digidex, Eva de Rover, Slaap Lekker. Xavier Rutte met Follow the Sun. En Katie Melua met If You Were a Sailboat. Het had ook nog Davy met Cold Coffee. Een Bakslord, Levonk en Another Day. Wij zijn Radio Ideaal. Met muziek vanaf het strand, voor het strand, voor jou thuis in de achtertuin. Misschien zit je op je balkonnetje. Dan zit je met je pootjes in het water. Neem je een kleine slok van een alcoholische of non-alcoholische versnapering. Misschien zelfs een kopje koffie, zo laat op de avond. Je moet een beetje wakker blijven, het is tenslotte warm. En het wordt nog veel en veel warmer de komende dagen. Straks onder andere het verhaaltje over het kindje van de maan. Dat wordt gezongen door Mecano. Maar nu eerst een prachtig nieuw liedje, vrienden. Dit zijn Black & Jones. Zodiac.

0: Women, life, freedom.
1: First of all, I'd like to say good evening.

0: denk ik, maak je weer een beetje wakker met Celine Cairo. En Feel. Maakt een eind aan Ideaals Muziekcafé voor deze woensdag. Straks tussen Gapen en Slapen met Gregory Abbott en Shake You Down. Einduitslagen van voetbal. Zwitserland wint met 2-1 van Canada. En Bosnië-Herzegovina met 3-1 van Qatar. Je hoort Digidex even erover. Slaap lekker, Burning Babylon met We Rise Again. Meccano onder andere met Higo de la Luna. Veldhuis en Kemper met Ik Wou Dat Ik Jou Was. Sweet Lullaby van Deep Forest. En de cover van Raymond Supergirl, gezongen door Arash Behzadi. En zojuist Betty Wright met Tonight's the Night. Maak er een mooie avond van. Geniet van de warmte. Denk goed om elkaar. En word morgen gezond weer wakker. Slaap lekker.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. Eén persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.